0: Demerstad.
1: Demerstad Wereldnieuws.
2: De Franse regering houdt crisisoverleg over de catastrofale bosbranden in het zuidwesten die nu rechtstreeks naar de stad Bordeaux trekken. Het aantal evacuaties is opgelopen tot een historisch record van 110.000 inwoners en vakantiegangers. De minister van Binnenlandse Zaken kondigt aan dat er nog meer gemeenten ontruimd zullen worden. Het vuur heeft al 14.000 hectare natuurgebied verwoest, een oppervlakte groter dan de stad Parijs. Extreme hitte en de aanhoudende bosbranden in Zuid-Europa veranderen onze vakantiegewoontes ingrijpend. Cijfers van reisorganisaties Sunweb tonen aan dat Belgen de mediterrane zon steeds vaker buiten het traditionele hoogseizoen opzoeken. Bovendien kiezen uitgeweken Vlamingen er al maar vaker voor om tijdens de heetste zomermaanden naar ons land tijdelijk terug te keren. Een nieuw overleg tussen de Brusselse brandweer en de regering is alweer op een sisser uitgedraaid. De brandweerlieden staken al 4 dagen op rij tegen het personeels- en budgettekort. Aangezien amper 22% van de manschappen aan het werk is, waarschuwt de brandweer zelf dat de reactiesnelheid bij dringende, levensbedreigende interventies niet langer gegarandeerd kan worden. Er volgt straks een nieuwe onderhandelingsronde. Het parket van Limburg heeft in Diepenbeek bij Hasselt een operationeel drugslab voor synthetische designerdrugs opgedoekt. De politie pakte ter plaatse 3 verdachten op, een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. Het trio is na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft het 21-jarige talent Alexander Blok zich geplaatst voor de halve finales. Onze landgenoot knokte zich in een 3-setter voorbij zijn Argentijnse tegenstander met setstanden 6-4, 5-7 en 6-4. Een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeren met actieve regenbuien, koelere 23 graden. Maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.
3: En wat nu?

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Franse regering houdt crisisoverleg over de catastrofale bosbranden in het zuidwesten die nu rechtstreeks naar de stad Bordeaux trekken. Het aantal evacuaties is opgelopen tot een historisch record van 110.000 inwoners en vakantiegangers. De minister van Binnenlandse Zaken kondigt aan dat er nog meer gemeenten ontruimd zullen worden. Het vuur heeft al 14.000 hectare natuurgebied verwoest, een oppervlakte groter dan de stad Parijs. Extreme hitte en de aanhoudende bosbranden in Zuid-Europa veranderen onze vakantiegewoontes ingrijpend. Cijfers van reisorganisaties Sunweb tonen aan dat Belgen de mediterrane zon steeds vaker buiten het traditionele hoogseizoen opzoeken. Bovendien kiezen uitgeweken Vlamingen er al maar vaker voor om tijdens de heetste zomermaanden naar ons land tijdelijk terug te keren. Een nieuw overleg tussen de Brusselse brandweer en de regering is alweer op een sisser uitgedraaid. De brandweerlieden staken al 4 dagen op rij tegen het personeels- en budgettekort. Aangezien amper 22% van de manschappen aan het werk is, waarschuwt de brandweer zelf dat de reactiesnelheid bij dringende, levensbedreigende interventies niet langer gegarandeerd kan worden. Er volgt straks een nieuwe onderhandelingsronde. Het parket van Limburg heeft in Diepenbeek bij Hasselt een operationeel drugslab voor synthetische designerdrugs opgedoekt. De politie pakte ter plaatse 3 verdachten op, een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. Het trio is na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft het 21-jarige talent Alexander Blok zich geplaatst voor de halve finales. Onze landgenoot knokte zich in een 3-setter voorbij zijn Argentijnse tegenstander met setstanden 6-4, 5-7 en 6-4. Een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeer met actieve regenbuien, koelere 23 graden. Maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Franse regering houdt crisisoverleg over de catastrofale bosbranden in het zuidwesten die nu rechtstreeks naar de stad Bordeaux trekken. Het aantal evacuaties is opgelopen tot een historisch record van 110.000 inwoners en vakantiegangers. De minister van Binnenlandse Zaken kondigt aan dat er nog meer gemeenten ontruimd zullen worden. Het vuur heeft al 14.000 hectare natuurgebied verwoest, een oppervlakte groter dan de stad Parijs. Extreme hitte en de aanhoudende bosbranden in Zuid-Europa veranderen onze vakantiegewoontes ingrijpend. Cijfers van de reisorganisaties Sunweb tonen aan dat Belgen de mediterrane zon steeds vaker buiten het traditionele hoogseizoen opzoeken. Bovendien kiezen uitgeweken Vlamingen er al maar vaker voor om tijdens de heetste zomermaanden naar ons land tijdelijk terug te keren. Een nieuw overleg tussen de Brusselse brandweer en de regering is alweer op een sisser uitgedraaid. De brandweerlieden staken al 4 dagen op rij tegen het personeels- en budgettekort. Aangezien amper 22% van de manschappen aan het werk is, waarschuwt de brandweer zelf dat de reactiesnelheid bij dringende, levensbedreigende interventies niet langer gegarandeerd kan worden. Er volgt straks een nieuwe onderhandelingsronde. Het parket van Limburg heeft in Diepenbeek bij Hasselt een operationeel drugslab voor synthetische designerdrugs opgedoekt. De politie pakte ter plaatse 3 verdachten op, een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. Het trio is na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft het 21-jarige talent Alexander Blok zich geplaatst voor de halve finales. Onze landgenoot knokte zich in een 3-setter voorbij zijn Argentijnse tegenstander met setstanden 6-4, 5-7 en 6-4. Een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeren met actieve regenbuien, koelere 23 graden. Maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Franse regering houdt crisisoverleg over de catastrofale bosbranden in het zuidwesten die nu rechtstreeks naar de stad Bordeaux trekken. Het aantal evacuaties is opgelopen tot een historisch record van 110.000 inwoners en vakantiegangers. De minister van Binnenlandse Zaken kondigt aan dat er nog meer gemeenten ontruimd zullen worden. Het vuur heeft al 14.000 hectare natuurgebied verwoest, een oppervlakte groter dan de stad Parijs. Extreme hitte en de aanhoudende bosbranden in Zuid-Europa veranderen onze vakantiegewoontes ingrijpend. Cijfers van de reisorganisaties Sunweb tonen aan dat Belgen de mediterrane zon steeds vaker buiten het traditionele hoogseizoen opzoeken. Bovendien kiezen uitgeweken Vlamingen er al maar vaker voor om tijdens de heetste zomermaanden naar ons land tijdelijk terug te keren. Een nieuw overleg tussen de Brusselse brandweer en de regering is alweer op een sisser uitgedraaid. De brandweerlieden staken al 4 dagen op rij tegen het personeels- en budgettekort. Aangezien amper 22% van de manschappen aan het werk is, waarschuwt de brandweer zelf dat de reactiesnelheid bij dringende, levensbedreigende interventies niet langer gegarandeerd kan worden. Er volgt straks een nieuwe onderhandelingsronde. Het parket van Limburg heeft in Diepenbeek bij Hasselt een operationeel drugslab voor synthetische designerdrugs opgedoekt. De politie pakte ter plaatse 3 verdachten op, een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. Het trio is na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft het 21-jarige talent Alexander Blok zich geplaatst voor de halve finales. Onze landgenoot knokte zich in een 3-setter voorbij zijn Argentijnse tegenstander met setstanden 6-4, 5-7 en 6-4. Een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeer met actieve regenbuien, koelere 23 graden. Maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het westen van Bordeaux in Frankrijk zijn nog eens 4 gemeenten ontruimd door de zware bosbranden in de regio. Dat hebben de lokale autoriteiten beslist. In totaal werden al 141.000 mensen geëvacueerd. 19.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
4: Nu, doordat de windrichting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook richting het oosten, richting het stedelijke deel van Bordeaux. En er worden nog altijd nieuwe dorpen en campings geëvacueerd.
3: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De politie zal ook extra steun krijgen om de evacuaties te begeleiden. Intussen waarschuwt de Franse verkeersdienst om de regio te vermijden. In het noorden van Nieuw-Zeeland heeft de aarde gebeefd. De aardbeving had een kracht van 5,7, dat meldt de Amerikaanse Geologische Dienst. De schokken deden zich voor op een diepte van 10 kilometer. Volgens lokale media werden er nadien nog minstens 73 naschokken geregistreerd. Verschillende wegen liepen schade op. Voorlopig is er wel nog geen melding van slachtoffers. De E19 ter hoogte van Mechelen-Noord is in de richting van Brussel deels afgesloten. Komt omdat er tijdens een controle gisteren schade is vastgesteld aan een brug. Het verkeer moet er nu over 2 versmalde rijstroken en je mag er maar 70 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor veel hinder en stevige files. Morgenochtend moet de snelweg hersteld zijn. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het westen van Bordeaux in Frankrijk zijn nog eens 60.000 mensen geëvacueerd door de zware bosbranden in de regio. Dat hebben de lokale autoriteiten beslist. In totaal werden al zo'n 200.000 mensen geëvacueerd. 19.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
4: Nu, doordat de windrichting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook richting het oosten, richting het stedelijke deel van Bordeaux. En er worden nog altijd nieuwe dorpen en campings geëvacueerd.
3: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De politie zal ook extra steun krijgen om de evacuaties te begeleiden. Intussen waarschuwt de Franse verkeersdienst om de regio te vermijden. In Kinrooi in Limburg is gisteravond een motorrijder overleden na een botsing met een auto. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De bestuurder van de auto blies negatief. Het parket onderzoekt de zaak. En de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord is in de richting van Brussel deels afgesloten. Komt omdat er tijdens een controle gisteren schade is vastgesteld aan een brug. Het verkeer moet er over 2 versmalde rijstroken en je mag er maar maximaal 70 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor veel hinder en stevige files. Morgenochtend moet de snelweg hersteld zijn. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag is het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.
5: En wat nu?

0: Ja, het is een kwestie van elementaire beleefdheid, hè. Wake me up before you go-go, hè. When was dat? Een hele goede morgen. Welkom zaterdag, de 25e juli vandaag. En ik mag u weer meenemen in een nieuwe aflevering van de ochtend tussen nu en 10 uur hier bij de Hemestad.
1: Chris van Opstal.
0: Met Am Christie. En ja, ik leef voor jou, bracht Am Christie uit in 1984. En ik dacht dat dit al postuum was, hoor, toen. Niet helemaal zeker, maar het is in elk geval een hit geworden in 1984. Toen was ze al overleden, denk ik.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
4: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama. Pyjama voor kids van 0 tot 16 jaar. Een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
3: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
5: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

duurzaam resultaat. Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

Jerry Rafferty, vooral bekend natuurlijk van die prachtige classic Baker Street, maar heeft meer mooie dingen gemaakt dan alleen maar dat. Hè. Deze City to City bijvoorbeeld in 1978. Dit is Demerstad. Goedemorgen met Shaken Stevens, de Engelse Elvis Presley was het. Hè? Ja, sure.

0: Abonnee, ik zou gewoon willen vragen aan de René of dat hij ook wil blijven, hè? Abonnee, maar hij moet niet vertrekken, hè? Dat is nergens voor nodig. Walk away, René, de Four Tops. En The Cats, Let's Dance, hadden we ook gehoord. Dit is Demerstad. Goedemorgen. Welkom op zaterdagochtend. We maken er samen een perfect day van.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw! Wauw!
0: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 0822. www.techmatica.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nou ja, Gloria Estefan en de Miami Sound Machine staat hier. Maar ja, toen op dat moment was dat gewoon officieel de Miami Sound Machine. En daarmee uit, hè. Ja, dat Gloria Estefan de zangeres was dat. Dat zijn we natuurlijk niet vergeten. Come on everybody, do the conga was dat. Daarvoor Bill Withers gehoord met een lovely day. Ja, kijk, we hadden al een perfect day. Dus een lovely day, dat moet ook nog kunnen vandaag, hè.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen

0: www.bruinsmans.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wil een tricksters met verstand van zaken.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbornstraat 30, Alke.
7: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
8: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
7: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
8: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
9: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Ja, voor alle duidelijkheid, muzikaal heeft het niks te maken met die een bolero van Ravel natuurlijk. Hè? En met die van Thijs van Leer. Abonnee, absoluut niet. Alleen de titel wel, maar muzikaal getint? Nee, volledig ander nummer. Deze bolero van Fancy, behorende tot de Italo-disco-toestanden. We gaan naar het nieuws van 8 uur met de Bee Gees en

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de regio rond Bordeaux in Frankrijk zijn nu al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd door de zware bosbranden daar. Vannacht werden nog eens 7 gemeenten ontruimd, onder hen ook de toeristen van verschillende campings.
4: Op een gegeven moment begon de sirene en toen liepen we om het huisje heen. Toen zagen we in de verte rook, toen dachten we, nee, dit is niet goed. Dus toen hebben we eigenlijk in 3 minuten alles in de auto gegooid.
5: Er was iemand op de camping en die begon hard te roepen dat we eraf moesten. Ja, we hebben onze spullen gepakt en we zijn er vandoor gegaan.
6: Ik hoef nu niet terug naar waar we waren. Dan ben je daar misschien weer net en dan gaat weer het alarm af. Dan heb je weer al die stress.
3: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De Franse verkeersdienst waarschuwt om de regio te vermijden. Ook in Madrid in Spanje breiden de bosbranden zich nog steeds uit. De autoriteiten vrezen dat de branden daar ook zullen samensmelten tot één gigantische brand. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werden al 61.000 mensen geëvacueerd. De brandweer zegt ook dat de branden onmogelijk te blussen zijn. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage in het NAVO-hoofdkwartier van Bergen. Dat meldt het federaal parket. Het is niet duidelijk om welke feiten het precies gaat. Volgens het parket is er onder meer sprake van spionage voor een land dat geen lid is van de Europese Unie en deelname aan een criminele organisatie. Het onderzoek loopt. D19 ter hoogte van Mechelen-Noord is in de richting van Brussel deels afgesloten. Dat komt omdat er tijdens een controle gisteren schade is vastgesteld aan een brug. Het verkeer moet er over 2 versmalde rijstroken en je mag er maar maximaal 70 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor veel hinder en stevige files. Morgenochtend moet de snelweg hersteld zijn. En goed nieuws voor Wout van Aert, want woensdag staat hij aan de start van de Ronde van Denemarken, dat schrijft HLN. Het is zijn eerste koers sinds zijn opgave in de Tour d'Auvergne-Rhône-Alp. Daar had hij last van een ontstoken elleboog. Hij moest zo onder meer passen voor de Ronde van Frankrijk. Van Aert wil zich in de Ronde van Denemarken voorbereiden op de Ronde van Spanje. Die start op 22 augustus. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor

Speciaal stemgeluid wel, die Brian Ferry. Hè? Ja, vroeger bij Roxy Music ook gezeten. Solo, heel wat leuke dingen gedaan. Let's Stick Together kwam uit 76. En ja, we worden er een beetje mee om de oren geslagen de laatste tijd. Heel veel documentaires zijn er op televisie te speuren over Michael Jackson. En ja, of dat nog niet genoeg is, is er tegenwoordig ook een volledige film van de Michael. Hè?

Lionel Richie, wij hebben hem vooral leren kennen van nummers zoals All Night Long, Running With The Night. Nou, wat had hij nog allemaal? Heel veel dingen gemaakt. Dancing On The Ceiling bijvoorbeeld. Deze stond in 87 in de hitparade. Dat was Sailor, Lionel Richie. Gladys Knight en The Pips zijn erbij. Baby, Don't Change Your Mind. Ja, nee, blijf bij je eerste gedacht. Dat is meestal het juiste.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Tegmatica organiseert een mega outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
2: Wauw! Wauw!
1: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22 www.techma

0: Hey Lou, Jennifer Lopez en Let's Get Loud. Daarvoor Carly Simon Coming Around Again. Dit is Demerstad, een hele goede morgen. Fijn dat je je zaterdagochtend deelt met ons.
1: Ik was klein en ons tuintje was de wereld.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus, rondrit met de minder valide. Country namiddag, s'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus, het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

Ja, dit is een beetje een apart verhaal van dit nummer. Want Art Sullivan, die heeft Kiki naar het schijn nooit in het echt ontmoet. Het nummer is trouwens ook achteraf door Kiki mee ingezongen, mee ingepraat. Want het nummer was al bekend in Frankrijk, alleen in de Franse versie. En dan hebben ze daar achteraf de stem van Kiki bijgezet. En als ik mij niet vergis, had dat meisje ook een bijzondere naam. Ik denk dat ze Kiki van

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de regio rond Bordeaux in Frankrijk zijn nu al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd door de zware bosbranden daar. Vannacht werden nog eens 7 gemeenten ontruimd. Onder hen ook de toeristen van verschillende campings.
4: Op een gegeven moment begon het sirene. En toen liepen we om het huisje heen. Toen zagen we in de verte rook. Toen dachten we, nee, dit is niet goed. Dus toen hebben we eigenlijk in 3 minuten alles in de auto gegooid.
5: Er was iemand op de camping en die begon hard te roepen dat we eraf moesten. Ja, we hebben onze spullen gepakt en we zijn er vandoor gegaan.
6: Ik hoef nu niet terug naar waar we waren. Dan ben je daar misschien weer net en dan gaat weer het alarm af. Dan heb je weer al die stress.
3: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De Franse verkeersdienst waarschuwt om de regio te vermijden. Ook in Madrid in Spanje breiden de bosbranden zich nog steeds uit. De autoriteiten vrezen dat de branden daar ook zullen samensmelten tot 1 gigantische brand. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werden al 61.000 mensen geëvacueerd. De brandweer zegt ook dat de branden onmogelijk te blussen zijn. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage in het NAVO-hoofdkwartier van Bergen. Dat meldt het federaal parket. Het is niet duidelijk om welke feiten het precies gaat. Volgens het parket is er onder meer sprake van spionage voor een land dat geen lid is van de Europese Unie en deelname aan een criminele organisatie. Het onderzoek loopt. Het agentschap Wegen en Verkeer en Vlaams Verkeerscentrum waarschuwen voor ernstig hinder op de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord in de richting van Brussel. Peter Bruinings legt uit.
7: Bij een routinecontrole van de brug is gisteren schade in de brug vastgesteld. Die moet nu verder onderzocht worden. Op dit moment rijd je op de brug in de richting van Brussel bij Mechelen-Noord over 1 rijstrook. Maar het is de bedoeling dat vanaf uiterlijk morgen zondagochtend er 2 versmalde rijstroken in gebruik kunnen worden genomen.
3: Je mag er maar maximaal 70 km per uur. De hinder zal ook nog enkele weken duren. En goed nieuws voor Wout van Aert, want woensdag staat hij aan de start van de Ronde van Denemarken. Dat schrijft HLN. Het is zijn eerste koers sinds zijn opgave in de Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Daar had hij last van een ontstoken elleboog. Hij moest zo onder meer passen voor de Ronde van Frankrijk. Van Aert wil zich in Denemarken voorbereiden op de Ronde van Spanje, die start op 22 augustus. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.

0: Travolta. Ja, dat was wel duidelijk. Het ging hier duidelijk over John Travolta. Hè? Dear John van Tietjen was dat. Goedemorgen.
1: Chris van Opstal.
0: Nick, hou je nog gezelschap tot 10 uur met Marty Wilde, de vader van Kim Wilde en Abba Gavani. Take

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

0: Ja, dat is een kerel met pit, zullen we maar zeggen. William Pitt, zo heet hij in de City Lights. Donna Hightower, This World Today is a Mess. En ja, dat klopte ook als een bus natuurlijk. Heel het wereldje staat op zijn kop. Dit is Louis Nieuws. Een van zijn allermooiste vind ik persoonlijk. Samen met Laat ons een bloem. Dit is het prachtige zondagmiddag, Lilian. Een ode aan zijn vrouw natuurlijk. Hè.
1: Op een luie zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed. Mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, het is hier met de ogen dicht. Ik zou ze toch liever open houden. Dat lijkt me iets veiliger. Go West and We Close Our Eyes, 1985. Ook Sammy Davis Jr. Ja, de man had de snoepjeskoning gevonden. Want dat ging over de Candyman. Nick Cayman, helaas ook al overleden. Hè? Ook veel te vroeg overleden, maar ooit ontdekt nog door Madonna. En vooral ook bekend geworden omdat hij met een jeansbroek in een bad met water ging zitten. Ja, dat was Nick Cayman. Loving You is sweeter than ever.

0: nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Heb je een oude mazoutank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoutank-expert. Is je mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoutank. Bij De Kessel is uw mazoutank in goede handen.

Jarazian, run too fast, I fly too high. Onder het motto, het is nooit goed en het is altijd wat. Ja, daar kan deze plaat wel voor doorgaan. Alice Cooper was er ook met How You Gonna See Me Now. En zometeen is er een nieuwe aflevering van Graffiti tussen 10 en 12. Op deze zaterdag, ik heb hier nog de beat met Can't Get Used to Losing You.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Elke dag worden er gemiddeld 40 misdrijven tegen minderjarigen gepleegd. In 2024 ging het om meer dan 14.700 feiten. Dat is een stijging van 13% tegenover 2022. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie die N-VA-kamerlid Sophie de Wit heeft opgevraagd.
4: Dan gaat dat over slagen en verwondingen, een feit waarbij de fysieke integriteit van kinderen wordt geraakt. Dat gaat over zedenmisdrijven. Ik mag hopen dat het feit dat je hogere cijfers hebt, dat dat misschien kan liggen aan een hogere aangiftebereidheid. Maar ik vrees gewoon dat onze samenleving ook weer een beetje harder geworden is en dat er gewoon in de grond wat meer feiten gebeuren.
3: Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel dossiers er leiden tot een vervolging. In Indonesië is een Belg vermist die aan boord zat van een toeristenboot. Daarop zaten ook 10 andere Europese toeristen, onder hen ook 5 Nederlanders. Het schip raakte gisterochtend vermist voor de kust van het eiland Sulawesi. De zoekactie is intussen volop bezig. Meer informatie is er voorlopig niet. En presentator Tom Waas is het best betaalde VRT-gezicht met €750.000 bruto per jaar. Dat heeft HLN uitgezocht. Na Tom Waas volgen kok Jeroen Meus, komiek Philip Geubels en presentator Ben Krabbe met meer dan €500.000 bruto per jaar. Fien Germijns en Danira Boekri-Sterke-Sidis zijn de best betaalde vrouwen bij de VRT. Zij verdienen rond de €300.000. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Een echte diva, nog steeds live en kicking. Deze Shirley Bassey, This Is My Life, was een comeback voor de madame in 1979. En zo begonnen we op deze zaterdag voormiddag, even over 10. Het is 25 juli. Dank je, Chris, voor de ochtendelijke radiouren. En wij zetten de activiteiten op een rij voor vandaag in en rond de Demerstad. In een redactie en een samenstelling van Frits van Berg.
1: Graffiti.
2: Van 10 tot 12.
1: Willem de Groot. Radio Demerstad.
0: En nu neem ik je mee naar mijn geboortejaar met Connie Francis.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
3: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch voetverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Het blijft een klassieker, hè? Deze Love of the Common People uit zijn album No Parler met Paul Young en Man, I Feel Like a Woman, zong Shania Twain. Het is de periode van de kermissen in onze regio. Zo is er momenteel kermis in Attenrode. En vandaag opent daar de dorpsbarbecue om 17 uur. En morgen ben je welkom op de oldtimer meeting voor wagens, tractoren en motoren.

Heerlijke symphonic rock van Jeff Lynne en The Electric Light Orchestra. Dat was natuurlijk Twilight en daarvoor I Love Music. En wij houden daar ook van natuurlijk. Hè. De OJ's die zetten dat ook nog eens in de verf. En gisteren is de kermis geopend in Scherpenheuvel. En daar staat vandaag en de komende dagen ook heel veel te beleven. Vanavond bijvoorbeeld treedt Laura Lin op het podium aan de Basiliek. En morgenavond om 7:00 brengen de Southern Seagulls een ode aan de Eagles. Het volledige programma van de kermis in Scherpenheuvel vind je gewoon terug op onze agendapagina op radiodemerstad.be. En je klikt gewoon door naar de weekend- en weekkalender. En dit is een productie van John Terra, waarmee Lisa Delbo 30 jaar geleden naar het Songfestival trok. Hier is Liefde is een kaartspel.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: muziek van OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark and the Locomotion. En de George Baker Selection was onderweg, I'm on my way. Nog tot 1 uur vanmiddag is op het Kolonel Dussaertplein in Hasselt de antieke brokante en curiosa-markt geopend. De toegang is gratis. Kandidaat-standhouders voor de komende weken die kunnen contact opnemen met Charlie Leenaerts op zijn mailadres charlie.leenaerts@skynet.be. En vanmiddag om 3 uur brengt Wim van den Broek op de Bijjaard van Aarschot een gratis concert onder het motto van volksmuziek tot popmuziek. En nu trekken we naar onze noorderburen, een madame die vandaag 75 wordt. Hier is Vanessa.
1: Goedemorgen.

Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

0: tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw Ellentricksters met verstand van zaken.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Wacht eens, wat is dat ding?
7: Instappen.
6: Frameloze deuren en dat scherm.
7: Gordel om.
6: Hoeveel pk heeft dit ding?
7: Genoeg.
6: En waar kan ik er een vinden?
7: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
8: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
10: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

En dat was er eentje voor de liefhebbers van de Schlagers. Hè? Ein Festival der Liebe van Jürgen Markus. Vanavond om 8 uur kan je van op de Grote Markt met de Nachtwachter op stap in het middeleeuwse diest. Deelname €3, gratis voor kinderen tot 12 jaar. Maar bij voorkeur reserveer je bij Nachtwachter Jeff. Dat is nachtwachter.jeff@hotmail.com. En nu gaan we op een reggae-wijze richting het nieuws van 11 met Bob Marley en zijn Wailers en deze...

0: het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Elke dag worden er gemiddeld 40 misdrijven tegen minderjarigen gepleegd. In 2024 ging het om meer dan 14.700 feiten. Dat is een stijging van 13% tegenover 2022. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie, die N-VA-kamerlid Sophie de Wit heeft opgevraagd.
4: Dan gaat dat over slag en verwondingen, een feit waarbij de fysieke integriteit van kinderen wordt geraakt. Dat gaat over zedenmisdrijven. Ik mag hopen dat het feit dat je hogere cijfers hebt, dat dat misschien kan liggen aan een hogere aangiftebereidheid. Maar ik vrees gewoon dat onze samenleving ook weer een beetje harder geworden is en dat er gewoon in de grond wat meer feiten gebeuren.
3: Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel dossiers er leiden tot een vervolging. In Indonesië is een Belg vermist die aan boord zat van een toeristenboot. Daarop zaten ook 10 andere Europese toeristen, onder hen ook 5 Nederlanders. Het schip raakte gisterochtend vermist voor de kust van het eiland Sulawesi. De zoekactie is intussen volop bezig. Meer informatie is er voorlopig niet. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over een half uur aan de voorlaatste 20e etappe. Een rit van 170 kilometer met aankomst op de Alpe d'Huez. Sportjournalist Maxime Goetals blikt vooruit.
5: De meest monsterlijke etappe van deze Ronde van Frankrijk. 5500 hoogtemeters. En we gaan opnieuw Alpe d'Huez op vandaag. Met onderweg wel 3 beklimmingen van buitencategorie. De zwaarste categorie van allemaal. Met de Croix de Fer in het begin, dan ook nog even de Col du Telegraaf en dan de Col du Galibier.
3: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Hij verdedigt een voorsprong van meer dan 7 minuten op Remco Evenepoel. De finish is voorzien rond 4:30. Het is zonnig en droog. Later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.

0: Het blijft een echte klassieker. The Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie Reilly. En zo begonnen we deel 2 van Graffiti op deze zaterdag 25 juli... met een overzichtje van de activiteiten in en rond de Demerstad... in een samenstelling en een redactie van Frits van Perk.
1: Graffiti van 10 tot 12 met Willem de Groot.
0: En de muziek die hebben we natuurlijk ook mee. Onder andere van de keizer Wiltura. En zonder jou ben ik verloren. Yeah.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Een nummer van Marvin Gaye in de versie van de Mardi Gras. Too busy thinking about my baby. En daarvoor uit Nederland de meisjes van Maywood met Mano. Er wordt volop geoefend voor het nieuwe voetbalseizoen. Om 2:30 vanmiddag speelt Herk FC tegen Juve Hasselt. En om 19:30 vanavond voor de beker van Groot Aarschot Langdorp tegen RWL Sport A. Ook de beker van Limburg wordt afgetrapt dit weekend.

Ze kijken er al naar uit. Naar morgen, de Lazy Sunday Afternoon. Dat waren de Small Faces. En de Last Farewell, dat kwam dan weer van Roger Whittaker. Hou je van een boerenmarkt, dan kan je vandaag en ook morgen terecht op het Dorpsplein in Molenstede. Vandaag opent om 4:00 de zomerbar en vanaf 6:00 kan je genieten van live muziek. Ook morgen is er wat te beleven. Dan opent de rommelmarkt in Molenstede om 9:00 en vanaf 11:00 kan je fruit shoppen. Om 14:00 ben je dan weer welkom in de zomerbar en tegen 19:00 slaat Molenstede aan het zingen voor een heuse samenzang. De boerenmarkt dus vandaag en morgen op het Dorpsplein in Molenstede. En dit is Gordon Lightfoot.

0: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw!
0: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 0822. www.techmatica.be.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

En zo brachten we wat ritme in de show, hè, dankzij de DeBarge Family. Dat was de Rhythm of the Night. En daarvoor een nummer uit de glamrock-periode van Alvin Stardust met My Cuckoo. We hadden het al over de kermis in Scherpenheuvel en Attenrode, maar vandaag gaat ook de kermis in Schoonderbuke open aan het familieheem. Tussen 16 en 20 uur kan je genieten van de barbecue, georganiseerd door de Bezembinders en Café Oud Schunnebroek. Morgenochtend opent ook daar een rommelmarkt en het kermisterras. En dat kermisterras is ook toegankelijk op maandag en dinsdag. De kermis van Schoonderbuke wordt woensdagavond afgerond met de optredens van Lieveke, Gunter F. en Johan Veugelers. De komende dagen dus ook kermis in Schoonderbuken. Genieten is met andere woorden de boodschap. En kermiskeuze te over, zou ik zeggen. En dit zijn de Brand New Heavies.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen Magda, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke. Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
6: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Morgen van deze 25e juli. La Felicidad van Dino Garcia. En hou je van een Vespa of rij je wel eens met een Vespa, dan moet je morgen in Diest zijn, want de Vespa Club Diest organiseert vanaf 8 uur van op de Grote Markt een regularity-wedstrijd. En het komt erop aan het vooropgestelde gemiddelde zo dicht mogelijk te benaderen. En de fietsliefhebbers kunnen de fiets op vanaf 9 uur morgenochtend, want de landelijke gilden van Groot Aarschot, Begijnendijk en Werchter organiseren de Aarschotse buitenband. Je kan starten voor een parcours van 32 of 75 kilometer. En alle gegevens vind je ook terug op onze website radiodemerstad.be. Je moet maar eens doorklikken naar onze weekend- en weekkalender. Dit was het voor Graffiti vandaag. Morgen is er de zondageditie om 10 uur. Zometeen de flashback top 30 en Herman de Graaf neemt je mee naar 1974. Morgen dan spreken we elkaar opnieuw. Dank je Frits voor de samenstelling en de redactie. En we hebben Monjaka nog voor jullie met Godeyaka. Smakelijk en tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De twee Belgen die vermist waren in Indonesië zijn levend teruggevonden. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De toeristenboot, met ook 9 andere Europese toeristen, raakte gisteren vermist voor de kust van het eiland Sulawesi. Na een reddingsactie werden ze teruggevonden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder was er sprake van 1 Belg aan boord. In Bordeaux in Frankrijk gaat het leger een militair legervliegtuig inzetten om de zware bosbranden te bestrijden. Dat heeft premier Le Cornu beslist. Het toestel zal zo'n 20 ton brandvertrager uitstrooien over de brand. Volgens de autoriteiten is intussen meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Meer dan 100 gebouwen zijn ook vernietigd. De luchthaven van Charleroi gaat in 2028 voor enkele maanden dicht door werken aan de landingsbaan. Dat bevestigt de luchthavenuitbater. Volgens hen gaat het om historische werkzaamheden. Zo zouden er ook andere moderniseringswerken gepland staan. Waarover het dan gaat is niet duidelijk. Er is ook geen info over hoe lang de werken zullen duren. De vakbonden vrezen intussen voor ontslagen en eisen duidelijkheid. Een ziekenwagen komt in ons land gemiddeld na bijna 14 minuten toe op zijn bestemming. Dat blijkt uit cijfers die bij bevoegd minister Frank van den Broeke zijn opgevraagd. Ons land doet beter dan de internationale afspraak van een kwartier. Al kan het volgens spoedarts Injas de Meijer nog sneller.
4: Mensen gebruiken de 112 als een soort van taxi. Wij zien dat op de spoedgevallen meer en meer dat mensen komen met de ziekenwagen, maar dat ze eigenlijk misbruik maken van het systeem 112. Daardoor wordt vooral de noodcentrale 112 overbelast. Die mensen kunnen niet weten of dat dit een ernstige of een niet-ernstige oproep is.
3: In Vlaams-Brabant wacht je het langst op een ambulance. Daar duurt het een kwartier. In Antwerpen moet je zo'n 12 minuten wachten. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de voorlaatste etappe, de Koninginnenrit. In totaal leggen de renners zo'n 170 kilometer af, met onderweg 3 beklimmingen van buitencategorie en een aankomst op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement. Hij wil zijn podiumplaats verdedigen.
5: We moeten erdoor als je Parijs wilt halen. Dus het is een etappe waarop we ons voorbereid hebben en dat we ons hebben klaargemaakt. Dus we gaan geen gekke dingen doen uiteindelijk. Ik heb een mooie voorsprong, maar het is ook niet extreem veel. Maar ik denk wel, na gisteren heb ik veel vertrouwen gepakt. Dat ik wil aantonen dat ik minstens even goed was als de anderen. Dus ja, gewoon geconcentreerd blijven, geen zotte dingen doen. En zo hard mogelijk aan de finish, dat zou het mooiste zijn.
3: De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in het geel. De finish is voorzien rond 4:30. Het is zonnig en droog. Later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Bedankt Willem voor graffiti en welkom bij een nieuwe Flashback Top 30 met daarin reizende sterren, gevallen sterren en zelfs supersterren. Maar één ding hebben ze gemeen, ze stonden allemaal in onze Top 30 van 27 juli 1974. En dat betekent vandaag terug naar de tijd dat steeds meer mensen een schuifdak op hun auto willen. Rachel Frederiks als omroepster begint bij de BRT en meteen ook alle stemmen van de kinderserie Moesti inspreekt. En erbij diezelfde BRT voor de dierenvrienden het programma Allemaal Beestjes van start gaat. En het toeval wil nu dat ook wij van start gaan met beestjes. Meer bepaald met apen in een apenkot. Dit is Vuile Mong en zijn vieze gasten.
1: En zeg jij dat ook? Als je 's morgens wakker wordt,

Cafeetje links, cafeetje rechts. Hier komt Tess. En uw moeder staat in haar deurgatje en zegt ze: Jean-Pierre, zei jij dat? Is zo'n vent geworden op 1 jaar tijd. En uw vader komt van zijn werk en is met zijn velo tegen de gevel. En zegt hij: Jean-Pierre, is zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt: nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. Programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij: nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En hij direct: ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre: op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre,

Door veelvuldige aandacht in de Omroep Brabant-programma's van onder meer Julien Put en Luc Safloer bereikt de kleinkunst nu ook een breder publiek. Waardoor Vuile Mong en zijn vieze gasten plots ook als vreemde eenden in onze top 30 belanden. Zij doken voor het eerst op de Gentse feesten van 1972 dankzij hun originele mengeling van humor, politiek, satire en bittere werkelijkheid. Zoals net te horen was in Het Apenkot, waarmee dit gezelschap deze week nieuw binnenkwam op 30 en zo de eerste nieuwe waren in een reeks van 6. En dit is de tweede.

0: eindelijk had Lindsay de Pol weer eens een hit. Want dat was toch ook alweer 2 jaar geleden toen ze met Sugar Me 6 weken op 1 stond. Vandaag kwam ze nieuw binnen met dit Wall of Sound-achtige Ooh I Do op 29.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 1 juli overlijdt de Argentijnse president Juan Perón op 78-jarige leeftijd aan een hartaanval. Hij wordt opgevolgd door zijn echtgenote Isabel Perón, die daarmee de eerste vrouwelijke president ter wereld wordt. Op 3 juli barst in Nederland de affaire Dennedal los. Dennedal was een instelling voor zwakzinnigen in de buurt van Utrecht die door de politie ontruimd werd. Dat gebeurde na een langlopend conflict waarbij verschillende bestuursleden elkaar beschuldigden van wanbeheer. Een en ander kwam in een stroomversnelling nadat een van de patiënten in bad verdronken was. In de vroege jaren 70 worden de Britse en Amerikaanse bands en artiesten steeds extravaganter. Dat begon al bij glamrocker Mark Bolan van T-Rex, David Bowie en Alice Cooper. Daarna gevolgd door Slade, Gary Glitter, Sweet en Mudd. Artiesten die bijna allemaal even bekend zijn van hun outfits als van hun muziek. En in deze lijst is het vooral Mudd die voor de nodige glamrock input zorgt. Met het nummer dat hierna 11 weken top 30 hernieuwd binnenkomt op 28. Dit is The Cat Crept In.

Jack Jersey, die het als Elvis-imitator zelfs tot in Nashville schopte, waar hij een plaat mocht opnemen met de Jordanaires, de originele muzikanten van The King. Met Papa Was a Poor Man kwam hij nieuw binnen op 27. En op 26 nog een Nederlander, Larry Cotton. Het pseudoniem van Kees de Blois, die in de 60s met Eddie Owens in The Edisons zat. En het is diezelfde Eddie Owens, die inmiddels ook producer was, die een plaat wilde maken in dezelfde stijl als Je t'aime moi non plus van Jane Birkin en Serge Gainsbourg. Voor de zwoele I Love You's vond hij al gauw Patricia Pai bereid en voor de mannenstem had hij Ron Brandsteder in gedachten. Maar die kreeg geen toestemming van zijn werkgever. En dus vroeg Owens het aan zijn vroegere maatje Kees de Blois om de klus te klaren. En zo ontstond I Love You, dat deze week zakt van 24 naar 26. Dit is Larry Cotton.

0: Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

Voluit heet hij Vladimir Tax. Een voornaam waaruit je al min of meer zou kunnen afleiden dat er een link is met het Oosten. Want hij werd geboren als zoon van een Nederlandse vader en een Oekraïense moeder die elkaar in de oorlogsjaren in een Duits werkkamp hadden leren kennen. Als 12-jarige was hij de oprichter van de Amsterdamse Outsiders. Maar in de vroege jaren 70 had hij zelf een paar solo-hits, waarvan Miss Wonderful en It Ain't No Use de bekendste waren. In deze lijst hoorden we Wally Tax met Evidently, dat 7 plaatsen zakte van 18 naar 25. Dan vergaat het Wiltura een stuk beter, want hij stijgt van 26 naar 24.

0: 1974 was voor Wiltura een jaar met een paar markante gebeurtenissen. Zo gaf hij een paar maanden eerder als eerste Vlaamse artiest ooit een concert in een volledig uitverkocht Vorst Nationaal. En zal hij later dat jaar ook voor het eerst vader worden van een zoon, waarvoor hij later nog het lied David, mijn zoon, zal schrijven. Met Lady Eliza steeg Wiltura van 26 naar 24.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 6 juli eindigt het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon met bij de mannen een overwinning voor de Amerikaan Jimmy Connors, die in de finale de Australiër Ken Rosewell verslaat. Bij de vrouwen is de winst voor Chris Evert, die het haalt van de Russische Olga Morozova. En één dag later, op 7 juli, eindigt ook het wereldkampioenschap voetbal in West-Duitsland. En het is Nederland dat de finale verliest tegen het gastland met 1-2. En dit ondanks een goed benutte penalty van Johan Neeskens in de tweede minuut van de match. Maar die voorsprong verdwijnt na twee Duitse doelpunten van Paul Breitner en Gerd Müller, waardoor West-Duitsland dus wereldkampioen voetbal wordt. Onze Rode Duivels waren er niet bij wegens niet geclasseerd. Net als de voetballanden Spanje, Portugal en Frankrijk die uitblonken door afwezigheid. Door nu met de Amerikaanse funkband American Gypsy, die vanuit Nederland opereerde. Want Angel Eyes is immers van de hand van Hans van Hemert en Piet Sauer. Het duo dat in de latere jaren 70 ook alle hits van Love aanlevert. Maar dus ook verantwoordelijk is voor het succes van het nummer dat deze week zakt van 19 naar 23. Angel Eyes. Angel.

Een paar maanden eerder hadden de Cats in Purmerend hun afscheidsconcert gegeven. Dat, zoals we nu weten, maar een voorlopig afscheid zou zijn. En dat was allemaal het gevolg van een mislukt Amerikaans avontuur waar ze het gat hadden willen vullen dat Creedence Clearwater Revival had achtergelaten. Maar dat viel dus behoorlijk tegen. Gelukkig was er nog Be My Day, dat in de maand juni 2 weken op 1 gestaan had, maar nu na 14 weken wegzakte van 15 naar 22. En op 21, de man wiens dochter Princess we vorige week nog hoorden met Red Hot in de lijst van 1987. Maar vandaag mag pa weer, want die had als James Lloyd ook een paar grote hits, waarvan Keep On Smiling de bekendste is. En die het in de maand mei geregeld kreeg dat een van de opvolgers daarvan uitgeroepen werd tot Mi Amigo's lieveling. En met zoveel airplay was het niet zo moeilijk om opnieuw een grote hit te scoren. Wat dan ook gebeurde met Lolita Lolo, dat deze week wel zakt van 13 naar 21. Dit is James Lloyd.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Klein Duimpje in Veerle Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
5: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet.
6: Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
4: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
7: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
8: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
9: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
10: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
9: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
11: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
12: Zomerradio, Radio Gamerstad.
13: 30 hits uit vervlogen tijden.
14: De 30 beste van vroeger.
13: 30 knallers uit de geschiedenis.
14: De top 30 van toen.

Dit groepje uit de buurt van het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas had voor het eerst van zich laten horen in 1966 met Why. Maar pas in 1974 raken ze een beetje bekend bij het grote publiek dankzij If I Had A Chance. Dat overigens gecomponeerd werd door James Lloyd, die we zo net zelf nog hoorden met Lolita Lolo. De Dinkies stegen ermee van 25 naar 20.

0: zonder twijfel een populaire jongen in 74, deze Jack Jersey. Want we hoorden hem eerder ook al op 27 met Papa Was a Poor Man. Maar ook zijn vorige single In the Still of the Night is er weer bij, want die kwam, zelfs na eerder 14 weken in de top 30 gestaan te hebben, weer opnieuw binnen op 19.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 18 juli krijgt ex-Beatle John Lennon te horen dat hij voor 10 september de Verenigde Staten moet verlaten. De Dienst voor Immigratie en Naturalisering weigert een verlenging van zijn visum omwille van zijn strafblad in Groot-Brittannië dat hij opliep door zijn marihuana-gebruik. Lennon gaat hiertegen in beroep en zal 2 jaar later toch nog een verblijfsvergunning krijgen. En op 19 juli wordt in Spanje door de ziekte van dictator-generaal Franco prins Juan Carlos aangeduid als dienstdoend staatshoofd. Hierdoor herstelt Franco de door hem in 1947 afgeschafte Spaanse monarchie. Hij had zichzelf benoemd tot bewaarder van de troon, zodat hij in tussentijd een koning naar eigen deeg kon kneden. En dat werd dus Juan Carlos, die uiteindelijk pas definitief koning zal worden na de dood van Franco in 1975. En dan even een harde las naar het heden, want onlangs in 2026 verschenen er een paar nieuwe albums van een aantal krasse knarren die via deze muzikale weg terugblikken op hun leven en werk. Waaronder Paul Simon, Van Morrison en Paul McCartney, die in de maand mei zijn 20ste soloplaat The Boys of Dungeon Lane uitbracht. En even daarvoor ook al te zien was in de documentaire Man on the Run over zijn tijd na The Beatles. Een titel die natuurlijk geïnspireerd is op dit nummer, waarmee Paul McCartney en Wings hier doorstijgen van 21 naar 18. Band on the Run. Stuck in-

Dan midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groeder dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huils kunnen worden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

en de Jorn Heverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nu het paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij zal goed geluisterd. En binst, dat is hem een toddig af. Schettig is hij met haar gat.
1: Het talent van Ivan Heile werd in de jaren 60 al ontdekt door Wannes van der Velde en Ferre Grignard in het beruchte hippiecafé De Muze in Antwerpen. Zonder veel succes overigens, tot hij in 73 plots een hit heeft met De Werkmens. Maar helemaal ontploffen doet het pas één jaar later met De Wilde Boerendochter, dat in Nederland zelfs 6 weken op 1 stond in Avro's top-op. Zover kwam het bij ons niet, want hier was 4 het hoogst haalbare. In deze lijst zakte hij van 16 naar 17. En ter afronding van het eerste uur de 3 dames van de 3 Degrees, die nog voor ze bekend werden in hun eigen Philadelphia bij ons al doorbraken dankzij een optreden tijdens de Miss Holland-verkiezing van 1974. En dat resulteerde met Dirty Old Man meteen in een eerste nummer 1 hit. Vrij snel gevolgd door When Will I See You Again en het nummer dat deze week zakt van 9 naar 16. Dit zijn de 3 Degrees en Year of Decision.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: De twee Belgen die vermist waren in Indonesië zijn levend teruggevonden. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De toeristenboot met ook 9 andere Europese toeristen verdween gisteren voor de kust van het eiland Sulawesi. Na een reddingsactie werden ze teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder was er nog sprake van maar 1 Belg aan boord. In Bordeaux, in Frankrijk, gaat het leger een militair legervliegtuig inzetten om de zware bosbranden te bestrijden. Dat heeft premier Le Cornu beslist. Het toestel zal zo'n 20 ton brandvertrager uitstrooien over de brand. Volgens de autoriteiten is intussen meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Meer dan 100 gebouwen zijn ook vernietigd. Ook vandaag staakt de Brusselse brandweer, voor de 5e dag op rij al. Amper 17% van het wachtpersoneel is aanwezig. Daardoor kunnen ze slechts 20% van de brandweeropdrachten uitvoeren en 60% van de interventies met ziekenwagens. Je hoort Walter de Rieuw.
4: Onze noodcentrale 112 draait ook maar op 50% van de capaciteit, evenals de brandweerdispatching. Momenteel kunnen we nog voldoen aan alle oproepen voor hulp, maar we vragen wel om goed na te denken, is het wel nuttig om voor die specifiek probleem de 112 te contacteren of niet?
3: De brandweer staakt tegen het personeelstekort en het budget. Vanmiddag is er nieuw overleg met de regering. De luchthaven van Charleroi gaat in 2028 voor enkele maanden dicht door werken aan de landingsbaan. Dat bevestigt de luchthaven uitbater. Volgens hen gaat het om historische werkzaamheden. Zo zouden er ook andere moderniseringswerken gepland staan. Waarover het dan gaat, is niet duidelijk. Er is ook geen info over hoe lang de werken zullen duren. De vakbonden vrezen intussen voor ontslagen en eisen duidelijkheid. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners volop bezig aan de voorlaatste etappe. Het is de koninginnenrit met onderweg 3 beklimmingen van buitencategorie en aankomst op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement. Hij wil zijn podiumplaats verdedigen.
5: We moeten erdoor als je Parijs wilt halen. Dus het is een etappe waarop we ons voorbereid hebben en waar we ons op klaargemaakt. Dus we gaan geen gekke dingen doen uiteindelijk. Ik heb een mooie voorsprong, maar het is ook niet extreem veel. Maar ik denk wel, na gisteren heb ik veel vertrouwen gepakt. Dat ik wil aantonen dat ik minstens even goed was als de anderen. Dus ja, gewoon geconcentreerd blijven, geen zotte dingen doen. En zo hard mogelijk aan de finish, dat zou het mooiste zijn.
3: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in het geel. De finish is voorzien rond 4:30. Het is zonnig en droog. Later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.

0: Dit zal volgende maand 3 weken op nummer 1 prijken. En is van Paper Lace uit het Engelse Nottingham. Niet zo verwonderlijk dus dat ze later in de jaren 70 gevraagd werden om het voetballied We Got the Whole World in Our Hands met Nottingham Forest in te zingen. 2 weken geleden hier nog te horen in een lijst uit 79. Maar dit ging niet over voetbal, wel over een schietpartij in The Night Chicago Died, waarmee Paper Lace 2 plaatsen steeg van 17 naar 15. En zo mag ik je opnieuw van harte welkom heten in de
1: Top 30 Flashback
0: van 27 juli 1974.

0: Dat waren Lester en Danwood uit het West-Vlaamse Koekelaren. Bestaande uit Freddy de Meijer en Charles Dumoulin. Die in latere jaren nog veel nummers zou componeren voor de preselecties van het Songfestival. En waarvan er af en toe ook eentje doorging naar het echte Songfestival. Zoals Hey Nana van Misha Mara. Maar hier was hij de ene helft van Lester en Danwood. Die met Sing Sing 6 plaatsen stegen van 20 naar 14.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Met nieuws van het Nederlandse Omroepfront. Want er beweegt heel wat in de maand juli in Hilversum. Feestvreugde bij de Tros en verdriet en boosheid bij Veronica. Deze laatste is immers nog één maand actief als zeezender, maar wil dan als de Veronica Omroeporganisatie een wettelijke zendmachtiging bekomen. Op vrijdag 19 juli krijgt programmaleider Rob Oud echter te horen dat Veronica niet tot het publieke bestel zal toegelaten worden. Hoofdreden is dat 68% van de 188.000 leden hun omroepbijdrage niet betaald zouden hebben. Dit wordt door Veronica echter ten stelligste ontkend. De Tros daarentegen krijgt promotie en wordt een A-omroep. Daardoor mogen zij 7 uur en 50 minuten televisie maken per week. De Tros-directeur heft dan ook breed

originele K3 alweer een tijdje achter de rug zijn, komt er nog meer nostalgie uit de jaren 90 op ons af, met 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdome op 13 november aanstaande. En met natuurlijk ook weer Anne de Baatselier en Willy Sommers. Maar bij ons is het voorlopig nog even back to the 70s, toen de carrière van Willy Sommers nog maar pas op kruissnelheid geraakte. Onder meer dankzij de smeekbede Blijf nog een uurtje bij mij. En hoewel we dat wel zouden willen, zal dat niet meer lukken, want om 2 uur moeten we hier onherroepelijk de deur achter ons dichtgooien. Willy Sommers steeg er 10 plaatsen mee van 23 naar 13 en was zo de snelste stijger van deze week. Die meteen gevolgd wordt door de hoogste nieuwe op 12 van Ricky Gordon. Nieuw.

Pas origineel van de Drifters uit 1954, maar in de 60s vooral een hit voor Elvis Presley. Bij ons is het bruggeling Ricky Gordon die er dankzij de vele airplay op Radio Mi Amigo een hit mee heeft. En met Such a Night deze week als hoogste nieuwe binnenkwam op 12. En op 11 een nummer dat Abel Brown van Hot Chocolate schreef over de dood van zijn moeder, die hij inmiddels zelf achterna gereisd is. Want de kaalhoofdige zanger overleed in 2015 aan leverkanker. Maar in 1974 schoot de carrière van Hot Chocolate nog maar pas uit de startblokken met Emma. We

Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook

0: erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: De Flashback Top 30 met Herman de Graaf.

In de maand januari had Nick McKenzie met Juanita 3 weken op 1 gestaan en kwam in de slipstream daarvan onder meer met In Old Mexico. En dus vroegen wij ons af, waarom precies Old Mexico? Wel, dat blijkt na wat speurwerk op het internet het gewone land Mexico te zijn. Maar om verwarring met de Amerikaanse staat

Mexico te vermijden, spreekt men daarom wel eens van Old Mexico. Voilà, dat weten we ook weer. Nick McKenzie bleef deze week met In Old Mexico zitten op 10. Al zou hij er waarschijnlijk liever zelf gezeten hebben. Of in Paraguay misschien.

0: Het was niet de grootste hit van de George Baker Selection in 1974. Want dat was Sing a Song of Love dat 3 weken op 1 stond. Deze moest het in de maand juni stellen met slechts 1 weekje nummer 1. En in deze lijst is Fly Away Little Paraguayo langzaam aan het wegvliegen uit de top 5 en zakte van 4 naar 9.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 21 juli wint Eddy Merckx voor de 5e en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Raymond Poulidor wordt 2e. De andere Belgen in de top 10 zijn Michel Pollentier en Herman van Springel. Ook de groene trui komt naar ons land, want die is voor Patrick Sercu. Op 24 juli wordt in Griekenland de democratie hersteld als het militaire regime de macht opgeeft en de eerder naar Parijs verbannen politicus Karamanlis terugkeert. Hij brengt meteen een democratische regering op de been. Ook beroemdheden als componist Mikis Theodorakis, bekend van La Danse de Zorba, en actrice Melina Mercouri keren naar hun thuisland terug. En op 27 juli presenteert Lex Harding bij zeezender Veronica de 500ste Nederlandse top 40. Voor deze gelegenheid werd in de dagen hieraan voorafgaand een top 1000 uitgezonden. Met, jawel, La Danse de Zorba op nummer 1. Maar niet in de versie van Mikis Theodorakis, maar in die van Trio Hellenic. In deze top 30 is het ook Vlaanderen boven, want we hoorden al Vuile Mong, Wiltura, Ivan Heijlen en Willy Sommers. Maar de hoogst genoteerde Vlaamse productie is van een zangeres die zich tussen al dat testosteron goed staande wist te houden. En dat deed ze onder meer met Ik ben zo verliefd. Van hetzelfde schrijversduo dat ook verantwoordelijk was voor If I Had a Chance van de Dinkies die op 20 stonden. Maar dit

De Sparks bestaan in 2026 nog steeds. En wat daarbij opvalt is dat Ron Mail het tegenwoordig doet met een netjes geschoren kinnebak zonder zijn typisch Hitler-snorretje uit de jaren 70. Bovendien komen ze volgende maand op 29 augustus naar de Roma in Antwerpen met onder de arm hun nieuwe album Matter, hun 26e alweer. Maar het zou me verbazen als ze de klassieker This Town Ain't Big Enough for the Both of Us niet zouden spelen, want het is per slot van rekening toch hun signature song, die hier op een haar na de nummer 1 miste en zakte van 2 naar 7. Wie we niet meer in ons land moeten verwachten is Freddy Breck, of het zou zijn avatar moeten zijn. Want hoewel hij hier het tegenovergestelde zingt, ging de zon voor hem definitief onder op 17 december 2008, als hij overlijdt aan longkanker. Dit is op 6, Die Zonne geht auf.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
5: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

0: 0475-77-66-84. Mail info at radiodemerstad.be.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zomer is hier. Zomerradio. En dat hoor je.
4: De zon en de muziek.
3: Radio Demers.

Als je dit hoort, dan zie je zo een wilde achtervolging voor je uit een of andere actiefilm waarbij flink wat straatmeubilair tot schroot herleid wordt. De Flashback, top 30, 30. En de man die erachter stak was de Fransman Pierre Bachelet, die met zijn andere studioproject The Peppers al eens een hit gehad had met Pepperbox, bij velen nog bekend als de tune van Sportweekend. Maar dit bracht hij uit als Resonance en OK Chicago, dat hier drie plaatsen vooruit ging van 8 naar 5. En om even bij te komen gaat het er gelukkig iets rustiger aan toe op nummer 4 van Terry Jacks. If you call

0: Met Seasons in the Sun had de Canadees Terry Jacks 3 maanden eerder 2 weken op 1 gestaan. En onder het motto Never Change a Winning Team coverde hij ook hier weer een oud nummer van Jacques Brel, dat een bijna letterlijke vertaling was van Nomme Quitte Pas. Met zijn Engelse versie If You Go Away ging hij van 6 naar 4.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 27 juli zet het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de eerste stap in de afzettingsprocedure van president Nixon als gevolg van het Watergate-schandaal. Dat is het zogenaamde impeachment. Uiteindelijk zal Nixon de eer aan zichzelf laten en op 9 augustus aftreden. 2 dagen later, op 29 juli, overlijdt Mama Cass Elliot, een van de 2 zangeressen van de Mamas en de Papas. Ze sterft op 32-jarige leeftijd aan een hartaanval die vermoedelijk veroorzaakt werd door haar overgewicht. En op 31 juli tenslotte starten de medewerkers van Radio Veronica de actie Veronica blijft als u dat wilt. Een wanhoopsactie om de zender alsnog in de lucht te houden. En die wordt ondersteund door deze beroemde jingle.
2: Veronica blijft. Als u dat wilt.

We zijn op weg naar een nieuwe nummer 1, want tot vorige week stond dit voormalige orkest van Ben Kramer daar nog met Na Is Everybody Happy, hun tweede meezinger die we tegenwoordig een après-ski-hit zouden noemen. Maar in de zomer van 1974 hoorden we dit niet alleen op de bus richting Tirol, maar zowat overal. En dus ook in onze top 30, waar Jackpot deze week zakte van 1 naar 3 met One and One Is Two. En dit is samen met Edith Piaf een van de invloedrijkste Franse zangeressen aller tijden. En dan hebben we het over Dalida en het onsterfelijke Gigi L'Amoureux.

0: De originele singleversie duurt 7 minuten en 28 seconden. En is daarmee een van de langste singles die ooit bij de bovenste 3 in deze top 30 stonden. En hoewel ze maar 1 weekje op 1 stond met Gigi Lamoroso, zou ze wel nog een record aantal keer op nummer 2 staan. Zoals vandaag in deze lijst van 27 juli 1974, waar ze 3 plaatsen steeg van 5 naar 2. En waarin we zometeen de nieuwe nummer 1 te horen krijgen. Maar eerst, traditiegetrouw, het overzicht van de top 10. Met op 10 Nick McKenzie in Old Mexico. 9 de George Baker Selection en Fly Away Little Paraguayo. Op 8 Cindy, Ik Ben Zo Verliefd. Op 7 The Sparks and This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. Op 6 Freddie Breck en Die Zonne Geht Auf. Op 5 OK Chicago van Resonance. 4 Terry Jacks If You Go Away. 3 Jackpot 1 and 1 is 2. En op 2 Dalida met Gigi Lamoroso. En dan is dit voor de 4e week.
1: Nummer 1.

een van de allergrootste hits uit de jaren 70. Vooral dankzij het hoge Bob Shuwali-gehalte, waarmee toen nog zanger Paul Da Vinci geen enkele moeite had. En dat kunnen natuurlijk alleen maar de Rubettes zijn. En

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Verschillende Vlamingen die op reis zijn in de buurt van Bordeaux in Frankrijk moeten vluchten door de bosbranden. Ze moesten vannacht hun camping of verblijfplaats hals over kop verlaten. In totaal is al meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Journaliste Louise Biquet.
4: Je ziet hoe de mensen proberen om terug te keren naar hun verblijf, om te gaan kijken, spullen te gaan halen, maar de politie houdt hen tegen. Het mag niet. Het is gewoon absoluut niet veilig genoeg. En ik moet zeggen dat de mensen er hier echt wel een pittige nacht op hebben zitten, hoor. Heel veel dorpen zijn nog geëvacueerd. We hebben hele kolonnes auto's uit dorpen zien rijden.
3: Het leger heeft ook een militair vliegtuig ingezet om de branden te blussen. Intussen blijft het ook in Spanje branden. Daar is al zo'n 25.000 hectare natuur verwoest. Dat heeft de Spaanse regering bekendgemaakt. In de omgeving van de hoofdstad Madrid is al 10.000 hectare verwoest. In de provincie Ávila, in de buurt van Madrid, zou het om zo'n 14.000 hectare gaan. Eerder werden al 61.000 mensen geëvacueerd. En slecht nieuws voor onze landgenoot Ilan van Wilder in de Ronde van Frankrijk. Hij moet opgeven in de voorlaatste rit na een valpartij in de afdaling. Van Wilder stond 12e in de stand op iets meer dan een half uur van de Sloveense leider Tadej Pogačar. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De BB&Q-band, dat ligt lekker in de mond, want origineel eigenlijk niet afgekort heten ze de Brooklyn Bronx & Queens Band. Je hoorde On The Beat, een nummer uit 1981. Straks was er de Flashback Top 30 met dank aan Herman de Graaf. En vanaf nu gaan we weer in onze dagelijkse siesta-modus.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Een hele goede middag allemaal en welkom erbij op deze zomerse zaterdag. We zijn de 25e juli vandaag en dit zijn de shirts met Laugh and Walk Away.

0: resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricsters met verstand van zaken.

Al Jarreau, iemand die echt werd geboren met muziek in de genen, want zijn vader was een predikant en zanger en zijn moeder was een kerkpianiste. Ja, in dit geval viel ook de appel niet zo ver van de boom. Al Jarreau, je hoorde hem hier met Boogie Down. Jan de Groot, Radio Demerstad. En dan is het nu tijd voor de feiten van de dag. Niet zo ver terug in de tijd, op 25 juli 2014... toen ging in Brussel het openluchtfestival in de Nova Cinema van start, waarbij films uit de jaren 50 en 60 werden getoond en het Koninklijk Paleis werd opengesteld voor het grote publiek. En op 25 juli 1925 teisteren hevige onweders ons land. In slechts 4 uur tijd valt er in het Waalse Tamin 122 mm neerslag. En in Rumme bij Geetbets was dat 82 mm. Dat water viel in 4 uur tijd, maar het grootste gedeelte ervan viel op nauwelijks 30 minuten tijd. En op 25 juli 2000 is er een vliegtuigongeluk in een voorstad van Parijs met een Concorde van Air France. Dat kostte 113 mensenlevens. De ramp leidde uiteindelijk tot de beëindiging van het Concorda-programma. Dat was in 2003. Siesta, Jan de Groot. En we blijven nog een beetje in het verleden. Met de volgende plaat komt uit 1989. Hier is Level 42. Een boodschap voor ons allemaal. Take care of yourself.

Dat was Richard Anthony en we klinken allemaal een beetje mee. À la bonne heure en op het goede weer. Het weerbericht. Ja, want het blijft vandaag mooi zomersweer, zeg maar. Temperaturen tot 24 graden, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Morgen wordt het ander weer. Dan komen regen en buien onze richting uit. Het wordt dan nog 24 graden. Maandag een beetje overgangsdag, zeg maar. Er kan nog een buitje vallen. Maar voor de rest ook aangename temperaturen rond 24 graden. En daarna wordt het weer echt zomers. Op dinsdag wordt het 29 graden. Op woensdag 33. En dat blijft zo de rest van volgende week. Alle dagen dan temperaturen boven de 30 graden. Jan de Groot. En nu de Creedence Clearwater Revival.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk. Zet je

VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

Een nummer dat origineel werd opgenomen in 1963 door Doris Day voor de gelijknamige film Move Over Darling. En het werd dan een goede 20 jaar later nog een hit voor deze Tracy Ullman. Mensen die nog geen plannen hebben gemaakt voor volgende week, kunnen we alvast meegeven dat er zaterdag om 3:00 een bijaardconcert is. Dat wordt gebracht door Mark van Eyck vanuit de Onze Lieve Vrouwkerk van Aarschot onder het motto van de 18e eeuw tot heden. Je kan er ook deelnemen aan een gratis rondleiding. Het gaat dus allemaal door vandaag over 8 dagen, zaterdag om 3:00.

Nou, kijk eens naar jezelf. Het is misschien een beetje confronterend. Je moet er wel tegen kunnen. Maar Life's What You Make It, dat was Talk Talk. En daarvoor Lindsey Buckingham met Trouble. En over andere problemen en ook andere dingen gaat het zometeen in de update van het nieuws om 3:00. Tot zo lang nog. Lou Bega.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Verschillende Vlamingen die op reis zijn in de buurt van Bordeaux in Frankrijk moeten vluchten door de bosbranden. Ze moesten vannacht hun camping of verblijfplaats hals over kop verlaten. In totaal is al meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Journaliste Louise Biquet.
4: Je ziet hoe de mensen proberen om terug te keren naar hun verblijf, om te gaan kijken, spullen te gaan halen, maar de politie houdt hen tegen. Het mag niet. Het is gewoon absoluut niet veilig genoeg. En ik moet zeggen dat de mensen er hier echt wel een pittige nacht op hebben zitten, hoor. Heel veel dorpen zijn nog geëvacueerd. We hebben hele kolonnes auto's uit dorpen zien rijden.
3: Het leger heeft ook een militair vliegtuig ingezet om de branden te blussen. Bij een schietpartij in Molenbeek in Brussel is 1 persoon gewond geraakt. Dat meldt de politiezone Brussel-West. Het incident gebeurde gisterenavond. Het slachtoffer liep een schotwonde op in het been, maar is buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. En slecht nieuws voor onze landgenoot Ilan van Wilder in de Ronde van Frankrijk. Hij heeft opgegeven in de voorlaatste rit na een valpartij in de afdaling. Van Wilder stond 12e in de stand op iets meer dan een half uur van de Sloveense leider Tadej Pogačar. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.

0: Ja, kijk, als het licht op rood staat, dan kan je evengoed even halt houden. Over wat het dan ook gaat in je leven, kan uiteraard ook in het verkeer zijn. Maar ja, dat is dan mijn boodschap. Red light spells danger. Dat was Billy Ocean. En hier bij ons, bij Radio Demerstad, staat het licht weer op groen voor het vervolg van Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Met straks een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden vast en zeker ook weer even koffiepauze. Dat doen we over een klein half uurtje. En we zijn blij dat u erbij bent. Goedemiddag allemaal. Dit is Crowded House.

0: Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
2: Klein Duimpje in Veerle Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
3: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet.
4: Zomersolde koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
2: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: brandwonden had opgelopen door een gevaarlijk hete kippennugget die op haar been was gevallen. Haar moeder heeft toen €700.000 schadevergoeding gekregen. Ja, en ik zit dan te denken, de soep, ze wordt toch nooit zo heet gegeten als dat ze wordt opgediend?
1: Siesta, Jan de Groot.
0: En nu Pilot met een nummer van, ja, meer dan 50 jaar geleden, uit 1975.

0: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van sneegereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw! Wauw!
0: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotse baan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 0822. www.techmatica.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Wij maken de zomer.
4: Radio Demerstad.

0: Dan Hartman, en dat lijkt me wel echt iets om te doen tijdens een siesta. I Can Dream About You was een nummer uit 1984. En daarvoor ging het helemaal over politiek. Dat was Bram Vermeulen. En als we het over politiek hebben, dan ben ik altijd toe aan een kopje koffie.
1: Tijd voor koffie. Tijd voor koffie. Tijd voor koffie.
0: Ja, dat doen we elke dag, hè, in deze siesta rond dit tijdstip. We nodigen u allemaal uit. Ik hoop dat het smaakt, de koffie. We draaien ondertussen 3 platen aan elkaar. Owen Paul, daar beginnen we mee. En dat gaat wel echt over de koffiepauze. It's my favorite waste of time.
2: You're my

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenvormstraat 30, Alke.
6: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via

0: romantisch lied van Dan Fogelberg. Dat was Longer. En daarvoor Full House met Standing on the Outside. Goed insmeren dan wel, tegen de zon.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: En nu nog eens die prachtige stem van Nana Mouskouri. Je hoort ze hier met Only Love. Only Love.

Morgen dan komt de Ronde van Frankrijk aan op de Champs-Élysées daar in Parijs. Ja, daar zat ik zo'n beetje aan te denken. Omdat deze zanger, C. Jérôme, ook daar werd geboren in Parijs. Dat was op 21 december 1946. Hij zou een carrière hebben die meer dan 30 jaar zou duren. En in al die tijd heeft hij meer dan 26 miljoen platen verkocht. Dit was zijn meest succesvolle nummer uit 1974. Dat was C'est moi. En ik was er bij Radio Demerstad voor de zaterdagse siesta. Zometeen is er Guy de Zwart na het nieuws van 4 uur. En onze laatste plaat komt van de Boys Town Gang. En Can't Take My Eyes Off You. Blijf met je oren bij Radio Demerstad. En wij zijn er morgen weer om 2 uur. Graag tot dan.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is nog niet duidelijk welke informatie de verdachte stagiaire bij Shape heeft gestolen. Het is een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Ze werd gisteren opgepakt op verdenking van spionage. Het federaal parket probeert nu te achterhalen wat ze precies heeft gestolen. Journalist Rob van Herk.
4: Ik laat me wel vertellen dat ze goed wist waar ze mee bezig was. Dat ze duidelijk op zoek was naar dossiers, naar documenten die niet voor haar ogen bedoeld waren. En initieel was het eigenlijk het plan om haar gang te laten gaan. De alarmbellen waren afgegaan. Maar op een bepaald moment begon de vrouw zo'n flagrante handelingen te stellen die dreigden de situatie volledig te laten ontsporen.
3: De vrouw riskeert tot 10 jaar gevangenisstraf. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft de tweede rit gewonnen in de Ronde van Polen. Ze haalden het voor de Ierse Lara Gillespie en de Italiaanse Elisa Balsamo. Lotte Kopecky werd vierde. Lorena Wiebes had gisteren ook al de eerste rit gewonnen en blijft aan de leiding in het klassement. En de slotrit van de Tour morgen wordt mogelijk aangepast. Dat meldt de Franse openbare omroep. De passages over Montmartre zouden geschrapt worden. De reden is een gebrek aan politieagenten. Montmartre werd vorig jaar voor het eerst opgenomen in het parcours van de slotrit. Het is zonnig en droog. Later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dat was de melkboer uit Wales die uitgroeide tot een van de populairste artiesten van het Verenigd Koninkrijk in de jaren 80. Shaking Stevens mocht deze zwartwerk op gang trekken met You Drive Me Crazy.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Van harte welkom in het weekend van Demerstaat en dankjewel Jan de Groot voor Siesta van daarnet.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5161. Trick en Fix, uw ellentricksters met verstand van zaken.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: De zomer is hier. Zomerradio.
5: En dat hoor je.
6: De zon en de muziek.
4: Radio Demerstad.

Laten we eerst wat duidelijke afspraken maken. Voor de seks moet je zelf zorgen. Drugs, daar blijf je beter ver vandaan. En rock'n'roll, daar kunnen wij je wel een handje helpen hier bij Demerstad. Dat is voor later in het programma trouwens. Jen Jury en de Blockheads hoorde je op deze zaterdagnamiddag met seks, drugs en rock'n'roll. En in Vlaanderen hebben we Jan Jansen, in Amerika Carl Carlton. In 1982 scoorde die brave man een hitje met zijn cover van Baby, I Need Your Lovin'.

Iedereen dacht dat het toen nog pijs en vrij was tussen de twee, maar niets was minder waar. Ike en Tina Turner hier op Demerstad met Nutbush City Limits. Veel te doen deze dagen en ook in Schonderbuken, want daar is er vanaf zaterdag 25 tot en met woensdag 29 juli de kermis aan het familieheim. Zaterdag vandaag dus tussen 16 en 20 uur kan je smullen van de barbecue. Morgen zondag vanaf 8 uur in de ochtend openen de rommelmarkt en het kermisterras. Maandag en dinsdag vanaf 15 uur ben je dan welkom op dat kermisterras. Woensdagavond, 29 juli, eindigt de kermis met optredens van Lieveke, Gunter F. en Johan Veugeler.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Techmatica organiseert een mega-outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
3: Wauw! Wauw!
2: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22 www.techmatica.

Dag aan de luisteraar. Zou jij het je nog herinneren als je de liefde had bedreven met een meisje dat een aardbeikleurige baret droeg? Prince wel, en hij maakte er een wereldhit van. De Raspberry Beret hoorde je hier net in Zwartwerk op Demerstad. En daarin maken we uiteraard graag tijd ook voor de Man in Black. Zwartwerk puur sang, zeg maar. A Thing Called Love van Johnny K.

Gibson Brothers nog eens. Dat waren de drie broers Frank Vaug, afkomstig uit het zonnige Martinique. En die Zuiderse warmte voelde je ook in Que Sera Mi Vida. Die disco-klassieker is ook wel een klein beetje Belgisch, want geschreven door de tekstschrijvers van Vultura, Nelly Bijl en Jean Kluger. En dit komt uit Nieuw-Zeeland van OMC.

0: dagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
0: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
2: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
3: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.
4: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.

0: Bruce Springsteen, dat is The Boss met een S. En dit was The Boss met een Z. Boss Skaggs met een hit van hem uit de jaren 70. What Can I Say? De man zat ook nog een aantal jaren, denk ik, bij de Steve Miller Band. Dat moet ergens eind jaren 60 geweest zijn. Radio Demer staat nu met, nee, geen reclame voor een telecomprovider, maar wel Pino D'Angio en Macuala Idea.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

De zomerkroop in je radio en Pino Danjo in je oor met deze prachtige hit uit 1981. Ma quale idea. Na het nieuws van 5 zijn we terug met deel 2 van Zwart Werk op deze zaterdag 25 juli.

4. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Demon.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In een villa in Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van 1,5 maand overleden. Dat meldt HLN. Er kwam vanmiddag een oproep binnen bij het noodnummer vanuit de woning van de oma. Maar alle hulp kwam te laat. Journalist Tim Leskrawaat geeft meer uitleg.
4: Het parket spreekt over een onduidelijk overlijden. En daarmee bedoelen ze dat de doodsoorzaak nog onderzocht moet worden. Er is een wetsdokter aangesteld en ook het CSI-team komt ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het parket houdt dus nog alle pistes open in wat hoe dan ook een vreselijke zaak is.
3: De ouders van het kindje zijn meegenomen voor verhoor. De bosbranden in de buurt van Bordeaux in Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bijna 40.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Beket is ter plaatse.
5: Gisteravond heeft het hier geregend, stevig geregend. Vandaag, vanmorgen ook. Het is ook een beetje minder warm, maar 25 graden meer. Maar dat is natuurlijk allemaal niet voldoende om die enorme vuurzee onder controle te krijgen. Want het waait nog altijd, die windrichting is nog altijd zeer, zeer onvoorspelbaar. Dus ja, ze krijgen het maar niet onder controle.
3: De brandweer krijgt nu ook hulp van het leger. Dat zet een militair vliegtuig in om brandvertrager uit te strooien over de brand. Ook in Spanje houden de bosbranden aan. Daar is al zo'n 25.000 hectare natuur verwoest. Dat heeft de Spaanse regering bekendgemaakt. Er werden ook al meer dan 60.000 mensen geëvacueerd. De zwaarste brand woedt in de omgeving van Madrid. In het noorden van Duitsland is minstens 1 dode gevallen bij een vliegtuigongeval. Een klein vliegtuig stortte neer op een huis in de buurt van Bremen. 1 van de 2 inzittenden kwam om het leven, de andere wordt nog vermist. Het gezin dat daar woonde was op dat moment niet thuis. Het is nog niet duidelijk waardoor het vliegtuig is neergestort. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de voorlaatste rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Remco Evenepoel werd tweede op 26 seconden. De Amerikaan Sepp Kuss werd derde en de Sloveen Tadej Pogačar vierde. Het klassement ligt zo goed als zeker in zijn definitieve plooi nu. De eerste plaats voor Tadej Pogačar en de tweede plaats voor Remco Evenepoel. Carapaz is leider in het bergklassement en de Deen Mats Pedersen in het puntenklassement. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de tweede rit gewonnen in de Ronde van Polen. Ze haalden het voor de Ierse Lara Gillespie en de Italiaanse Elisa Balsamo. Lotte Kopecky werd vierde. Lorena Wiebes had gisteren ook al de eerste rit gewonnen en blijft aan de leiding in het klassement. Het is zonnig en droog. Later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.

0: Welkom terug aan de andere kant van vijf in Zwartwerk. Dit is het weekend van Demerstad. Hier waan je je regelmatig in Boogie Wonderland. En dat was niet moeilijk, hè, met de hulp van Earth, Wind and Fire.
1: Van 4 tot 6. Zwartwerk. Guy de Zwart.
0: En nu met New York City. Dat was een Amerikaanse R&B-band die kon rekenen op een paar klasse achtergrondmuzikanten die het later zelf helemaal zouden gaan maken in de muziekwereld. Met name Nile Rodgers en Bernard Edwards, de oprichters van Chic. Dit is New York City met I'm Doing Fine Now, later ook nog gecoverd door de Pasadena's.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: is... Wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Asterix, ja, we kennen hem allemaal met zijn toverdrankje dat hem sterk maakte, gebrouwen door de druïde Panoramix. Wel, Lee Towers die zong ook over een toverdrankje. Als je dat dronk, gaf je je helemaal over aan de liefde blijkbaar. The Love Potion No. 9. Ja, zulk een liefdesdrankje zou van pas gekomen zijn bij Louise, want als we die van Clouseau mogen geloven, heeft hij net haar man verlaten en die is daar niet mee akkoord.

We zaten in 1972 met Samson en Delilah van Middle of the Road. En morgen is het weer zover. De bekende bosloop van de Bosvrienden in Gerhagen in Tessenderlo vindt dan plaats. De G-loop voor mensen met een beperking start om 10 uur al. De Kids Run over 850 meter begint om 10 uur 15. De 4,3 kilometer vertrekt om 10 uur 30. De 8,5 kilometer om 10 uur 40. En de 13,8 kilometer om 10 uur 50. Of je nog kunt deelnemen, moet je snel even checken op de website van de Bosvrienden.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Tegmatica organiseert een mega outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
3: Wauw! Per stuk
2: of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22 www.techmatica.be.

heb vorige week weer een nieuw woord geleerd. Kakkerlakjongeren. Eerder dit jaar deed een rechter in India een opvallende uitspraak. Hij vergeleek werkloze jongeren met kakkerlakken daar. Boze jongeren gebruikten sindsdien die term als een soort van geuzennaam en startten een protestbeweging. En die kakkerlakbeweging die begon als grapje begint nu serieuze proporties aan te nemen, want de jongeren eisen werkgelegenheid en willen corruptie aanpakken. De corruptie in India is volgens de kakkerlakbeweging ook te zien in het onderwijs, want onlangs was het opnieuw tijd voor het beruchte ingangsexamen geneeskunde. Slechts 130.000 studenten krijgen de kans om aan de opleiding te starten. Maar naar schatting 2 miljoen Indiërs doen elk jaar mee aan het examen. Uiteindelijk kwam het bericht dat de vragen van het examen waren doorgegeven en dat de test opnieuw moest worden afgelegd. 2 miljoen mensen moesten het zenuwslopende examen opnieuw maken. En dat kwam bij sommige studenten zo hard binnen dat ze overgingen tot zelfdoding. De jongeren hebben er genoeg van en willen verandering. Ze eisen nu het ontslag van de minister van Onderwijs en een schadevergoeding van 10 miljoen roepies, of zo'n 90.000 euro, per student die overleed aan zelfdoding. Ja, waar hebben we dat nog gehoord? Fraude op een ingangsexamen geneeskunde.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be. Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

De Steve Miller Band hier bij Demerzat met Rock and Me. En dan gaan we luisteren naar een nummer dat voor het eerst werd opgenomen in 1954 door Frankie Lyman en de Teenagers. Vele jaren later werd het ook nog een grote hit voor de Beach Boys. We gaan bijna 3 minuten lang ons hoofd breken over vragen zoals: Why do fools fall in love? En why do birds sing so gay?

Het turbulente liefdesleven van Michael Hutchence van INXS leverde voldoende stof op voor verschillende wereldhits. Never Tear Us Apart ging over zijn toenmalige relatie met de Australische filmproducer Michelle Bennett. En het bekende deuntje dat je al op de achtergrond hoort werd geschreven door de Italiaanse topproducer Giorgio Moroder. Hij nam het eerst zelf op, maar kon er geen brokken mee maken in de hitparade. En dat werd totaal anders toen de Britse band Chicory Tip er hun versie van opnam van Son of My Father.

Papa, ik lijk steeds meer op jou. Ja, hoe hard je ook op je vader lijkt, is best om je eigen weg te bewandelen. Dat is de wijze les in Son of My Father van Chicory Tip. Dit was Zwart Werk alweer voor vandaag. Vond je het leuk? Wel, morgen krijg je een herkansing, want dan zijn we er weer tussen 4 en 6 bij Demerstad. Veel plezier zometeen met Willem Doorleijers in Weekend Willem. Wij gaan eruit vandaag met R.E.M. 1987, This One Goes Out to the One I Love.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Knappe prestatie van Remco Evenepoel in de Tour. Hij werd tweede in de voorlaatste rit, een zware bergrit. De overwinning was voor Ecuadoraan Richard Carapaz. Evenepoel reed in de slotfase nog weg van Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Hij strandde op 26 seconden van de ritwinnaar.
4: Super tevreden sowieso. Ik was echt weer in orde vandaag. Ik had echt weer een goede dag. Ik vond het heel jammer dat ik net niet de rit pak. Het lag er nog voor te grijpen, dus we zijn er nog voor gegaan. Dus het was heel leuk om met zo'n gevoel te kunnen afsluiten.
3: Het klassement ligt nu zo goed als zeker in zijn definitieve plooi. De eerste plaats is voor Pogacar en de tweede plaats voor Evenepoel. Carapaz is leider in het bergklassement en de Deen Mats Pedersen in het puntenklassement. De slotrit morgen wordt ingekort, dat laat de organisatie weten. De rit start niet in Thoiry, zoals voorzien, maar meteen in Parijs. De minister van Binnenlandse Zaken wil veiligheidsagenten vrijmaken voor de bosbranden. De start wordt op de Champs-Élysées gegeven om 17:50. In een villa in Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van 1,5 maand overleden. Dat meldt HLN. Er kwam vanmiddag een oproep binnen bij het noodnummer vanuit de woning van de oma. Maar alle hulp kwam te laat. Journalist Tim Leskrawaat geeft meer uitleg.
5: Het parket spreekt over een onduidelijk overlijden. En daarmee bedoelen ze dat de doodsoorzaak nog onderzocht moet worden. Er is een wetsdokter aangesteld en ook het CSI-team komt ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het parket houdt dus nog alle pistes open in wat hoe dan ook een vreselijke zaak is.
3: De ouders van het kindje zijn meegenomen voor verhoor. De bosbranden in de buurt van Bordeaux in Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bijna 40.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Biquet is ter plaatse.
6: Gisteravond heeft het hier geregend, stevig geregend. Vandaag, vanmorgen ook. Het is ook een beetje minder warm, maar 25 graden meer. Maar dat is natuurlijk allemaal niet voldoende om die enorme vuurzee onder controle te krijgen. Want het waait nog altijd, die windrichting is nog altijd zeer, zeer onvoorspelbaar. Dus ja, ze krijgen het maar niet onder controle.
3: De brandweer krijgt nu ook hulp van het leger. Dat zet een militair vliegtuig in om brandvertrager uit te strooien over de brand. En in het noorden van Duitsland is minstens 1 dode gevallen bij een vliegtuigongeval. Een klein vliegtuig stortte neer op een huis in de buurt van Bremen. 1 van de 2 inzittenden kwam om het leven, de andere wordt nog altijd vermist. Het gezin dat daar woonde was op dat moment niet thuis. Het is nog niet duidelijk waardoor het vliegtuig is neergestort. Vanavond nog op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het westen komen er wolken opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken met buien. Het wordt dan niet warmer dan 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en ook warmer.

0: Andrew Gold, Graham Goldman, zij vormden Wax in de 80s en het heerlijke Right Between the Eyes.
1: Dit is Weekend Willem.
0: We hebben een nieuwe date tot een uur of acht in je radio op Demerstad. Christine W. brengt ons naar de 90s terug en dat doet Whitney Houston ook. I'm your baby tonight. Dat is prettig als ze dat tegen je zeggen. Eerst instant fuck and I got my mind made up. Come on, you can't get it right. Come on.

0: maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL, ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
4: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
3: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
5: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
6: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
7: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
8: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Oh.

huppelde na het grote succes in de jaren 80 Whitney Houston ook de 90s in met meteen een bom van een hit in I'm Your Baby Tonight. En dan moest de Bodyguard film nog komen met de mega succesvolle soundtrack. Dit is Demerstad. Mac en Leo Sayer komen eraan. Opgepoetste versie van Thunder in My Heart in de Zero's. Naar Justin Timberlake in Can't Stop the Feeling. I got the

produceerde, maar toch af en toe ook nog eens zelf muziek maakte. Dit hier uit het eind van de jaren 80. Ook wel zijn laatste grote succes overigens. Deze Divine Emotions bij Demerstad. Op zaterdagavond, waarin de funk, de disco en de dance even wat meer centraal staat dan normaal in onze programmering. Zometeen Hold Fall Down, de meiden en jongens van 5 Star. Eerst Luther Vandross, and she's a super lady.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Zij is Tina Cousins en Mysterious Times uit de nazomer van 1998. Wat heb ik deze single veel gedraaid toen ik 16 jaar was en stuiterde naar de discotheek. Ja, dat waren mooie tijden, alweer 30 jaar geleden ongeveer. Demerstad, zaterdagavond, Michael Jackson, he will rock with you. Eerst Def Dames Dope met Xana Keulemans, hè, de geweldige choreografe van K3. Don't be silly, put a condom on your willy. Ja, ze zongen het echt.

Een klein beetje Boney M hierin verwerkt. En Barbara Streisand. Duxhaus is een project van Arma van Helden. En ze gebruikte Gotta Go Home uit de wereldhit van Boney M. Zometeen na zevenen plakken wij er nog een uur bij als je het niet erg vindt. Demerstad op zaterdagavond. Willem, weekend Willem. Wil je weten hoe de programmering er verder uitziet? Dat kun je allemaal nalezen op radiodemerstad.be. Daar vind je ook de playlist. Daar vind je de week- en weekendkalender onder het kopje agenda. En wil je weten welke hitlijst vanmiddag werd aangegeven? Door Herman de Graaf, de Flashback Top 30, je vindt het daar. Dit zijn McFadden en Whitehead.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Knappe prestatie van Remco Evenepoel in de Tour. Hij werd tweede in de voorlaatste rit, een zware bergrit. De overwinning was voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. Evenepoel reed in de slotfase weg van Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Hij strandde op 26 seconden van de ritwinnaar.
4: Super tevreden sowieso. Ik was echt weer in orde vandaag. Ik had echt weer een goede dag. Ik vond het heel jammer dat ik net niet de rit pak. Het lag er nog voor te grijpen, dus we zijn er nog voor gegaan. Dus het was heel leuk om met zo'n gevoel te kunnen afsluiten. En gewoon, ja, mijn laatste week was echt heel goed, dus super tevreden.
3: Het klassement ligt zo goed als zeker in zijn definitieve plooi. De eerste plaats voor Pogacar en de tweede plaats voor Evenepoel. Carapaz is leider in het bergklassement en de Deen Mats Pedersen in het puntenklassement. De slotrit morgen wordt ingekort, dat laat de organisatie van de Tour weten. De rit start niet in Thoiry, zoals voorzien, maar meteen in Parijs. De minister van Binnenlandse Zaken wil veiligheidsagenten vrijmaken voor de bosbranden. De start wordt op de Champs-Élysées gegeven om 17:50. Frankrijk zet nog eens 500 militairen extra in om de bosbranden te bestrijden. Dat heeft het ministerie van Defensie aangekondigd. Tot nu toe werden al zo'n 1000 militairen daarvoor ingezet. Ze zullen onder meer mensen uit bedreigde gebieden moeten evacueren en helpen bij het beschermen van verlaten woningen. De stagiaire die verdacht wordt van spionage bij Shape ging heel gericht te werk. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Ze riep stage bij Shape, het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Bergen. Ze werd gisteren opgepakt, journalist Rob van Herk.
5: Ik laat me wel vertellen dat ze goed wist waar ze mee bezig was. Dat ze duidelijk op zoek was naar dossiers, naar documenten die niet voor haar ogen bedoeld waren. En initieel was het eigenlijk het plan om haar gang te laten gaan. De alarmbellen waren afgegaan. Maar op een bepaald moment begon de vrouw zo'n flagrante handelingen te stellen die dreigden de situatie volledig te laten ontsporen.
3: Wereldkampioen Lando Norris vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Hongarije Formule 1. Hij haalde het in de kwalificaties met 12.000ste van een seconde van Lewis Hamilton. Charles Leclerc werd derde en WK-leider Kimi Antonelli vierde. Het is voor Norris pas zijn eerste pole dit seizoen. Vanavond nog op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het westen komen er wolken opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken met buien. Het wordt niet warmer dan 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, luistert Radio Demerstad. Dance Little Sister. Het was niemand minder dan Terrence Trent D'Arby.
1: Willem Doreleijers.
0: Het is vandaag 25 juli. Het laatste weekend van juli alweer, nagenoeg. Met fijne hits van Ray Parker Jr. Vogue komt er ook aan. Eerst Bellowy Sam. Een vergeten one-hit wondertje uit Engeland. Niet eens echt een hit geweest hier, maar wel prettig om nog eens terug te horen. En graag ingestart deze Imagination.

0: DND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voortherkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Een nieuwe of tweedehandswagen?
4: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
4: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
5: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

BE. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

Leuke dance classics uit eind 70, begin jaren 80 ook. Demerstad, Dance in the Night Away. Mr. Lover Lover Man, hoor je zo, Shabba Ranks. Had niks met Shaggy te maken, want dat was ook Mr. Lover Lover. Chaz Jenkels heb ik ook voor je bij. Eerst Disco Inferno. Hier zijn de Tramps.

Leuk dat deze Chaz Jankel en Glad to Know You. Werd er nog iemand uitgebracht op Glad to Know You? Unique was dat volgens mij. Nee, dat was What I Got Is What You Need. Nee, er was zo'n nummer, er waren meerdere versies van. Misschien was het dan eind jaren 80. Er was nog een Glad to Know You, als ik me niet bedrieg. Dit is Demerstad, In Deep. Last Night a DJ Saved My Life. Kijk, dat zijn de dance classics, hè. Verderop zit ook nog Joni Cherman, eerste SOS-band. Hadden een grote hit met onder andere Take Your Time en Just Be Good To Me. Dit is een nakomer, want het was een van hun laatste. In 1986 nog een bescheiden hit geweest, ook in Vlaanderen. Borrowed Love.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Techmatica organiseert een mega-outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
3: Wauw! Wauw!
2: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478-44-0822 www.techmatica.be.
4: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Last Night a DJ Saved My Life. Wat een topplaat blijft het toch van Indeep. Wel een one-hit wonder, want we hebben niet heel veel meer van Indeep nog meegekregen. Tony Sherman, had ik net al gezegd, die komt er zo aan. Die is een favoriet van me, daarom noem ik hem nog een keertje. Eerst Soft Cell, twee wereldhits gehad. Tainted Love, maar daarna was er deze nog.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke. Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

Paul Michiels, Jan Leijers veroverde zelfs de wereld met deze schone. Deze Way to Your Heart onder de naam Soul Sister. Toen hield het in de rest van de wereld wel een klein beetje op, maar hier in eigen land hebben ze nog diverse grote hits gescoord en allemaal prima. Zometeen is het tijd voor de Party Train. Ik laat je achter met een heerlijkheid uit de 70s. De Indianen van Redbone, Witch Queen of New Orleans. Fijn weekend. Mario.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd die in de problemen was gekomen in een ondiepe speelplas. Een meisje van een jaar of 3. Ze is buiten levensgevaar. Maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is.
4: Dus over dit incident kan ik niet meer vertellen, maar algemeen vanuit de Redvet, Vlaamse Reddingsfederatie, kunnen wij zeggen dat wij echt schrik hebben dat zulke taferelen veel meer gaan voorkomen wanneer dat er overal mag gezwommen worden. Dus wij maken ons daar enorm veel zorgen over als er geen redders in de buurt zijn die geen AED, geen zuurstof hebben, wat er dan gaat geven.
3: Wereldkampioen Lando Norris vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Hongarije Formule 1. Hij haalde het in de kwalificaties met 12.000ste van een seconde van Lewis Hamilton. Maar die moet 3 plaatsen achteruit omdat hij een andere rijder had gehinderd. Charles Leclerc start op de 2e plaats en WK-leider Kimi Antonelli op de 3e. Het is voor Norris pas zijn eerste pole dit seizoen. En goed nieuws voor cultuurliefhebbers die volgende maand de Italiaanse hoofdstad Rome willen bezoeken. Het Pantheon en het Colosseum, de toeristische topattracties van de stad, blijven langer open door de hitte. Het Pantheon kan je tot 11 uur 's avonds bezoeken, het Colosseum zelfs tot 11:30. Vanavond nog op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het westen komen er wolken opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken met buien. Het wordt niet warmer dan 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.

Misschien gaf deze man in 1988 al een kleine tip, hè, dat hij zichzelf niet zo vertrouwde. Hè. I'm a smooth criminal. Michael Jackson uit het... Ja, het toenmalige Bad-album was dat toch eens Smooth Criminal. Ja, Smooth Criminal kwam uit Bad. Daar zijn we ook weer uit. Zaterdagavond, iets over 8. Willem is er vandoor. Ik neem het hierover tot en met 10 uur. En straks tussen 10 en 12, want je zit in de extra lange editie van de Party Train. Is er Chris van Opstal. Muziek onderweg van Frankie Smith nu met de Double Dutch Bus. Ik heb ook nog de Wham-rap van Wham. Dat is van Jackie Graham. En She's Still Breaking Away. Als is beu blijkbaar.

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren en dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
5: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
6: Te veel licht in de slaapkamer of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
7: Ja, ik zie alles hoor.
6: Hey buurman, ja, dat is dus precies wat ik bedoel hè.
7: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
6: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Het was 1986 en de mannen van Wham! Die kapten ermee. Ze hebben toen een soort van mini-EP uitgebracht. Dat waren twee singeltjes. Ja, dat vinyl, dat zwarte goud van vroeger. Hè. En daar stonden 4 tracks op. En onder andere deze hebben ze daar toen terug opnieuw opgeperst. Ik denk een beetje geremixed. Origineel uit 83, maar in 86 opnieuw op dat mini-albummetje The Final. Waar die Edge of Heaven ook op stond trouwens. Hè. Dat was de Wham! Rap. Zometeen Mamma Mia van ABBA op de radio. Na deze van Madonna, dit is Vogue.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
3: Wauw!
2: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478-44-0822 www.techmatica.be.
4: Wij maken de zomer. Radio Demerstad.

zou het leeflied van sommige van onze politiekers kunnen zijn. Want ja, geef toe, hè. Als je er zo eens een keer naartoe kijkt, dan vraag je je toch wel eens een keer af, hè. Wat doen die mannen eigenlijk? Sit and wait? Ja, niet meer dan dat, hè. Ja, en af en toe wat geld krijgen elke maand uiteraard. Sidney Youngblood met zijn opvolger. Ja, dit was de opvolger in de tijd van If Only I Could, weet je nog wel. De band van de Bucketheads, daar duiken we zo meteen de jaren 90 mee in. Maar eerst gaan we nog wat fijne 80's, Franstalige 80's, jullie richting uitsturen. En dat is er echt eentje om nog eens een keer helemaal op uit de bol te gaan. Want dat is toen, in 1987, helemaal grijs gedraaid op de radio. Deze van Image en Les Démons de Minuit.

muziek uit de 70s van Johnny Mathis en Gone, Gone, Gone. Ja, daar denk ik wel eens een keer over na, over die Gone, Gone, Gone. Vooral als ik een belastingsbrief in moet vullen of nog eens een keer kijken wat mijn BTW-aangifte is bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, als zelfstandige, nee, u kent dat wel, ja. Dan denk je bij jezelf van, ja, daar heb ik dan de afgelopen 3 maanden weer voor bezig geweest, hè. Maar goed, dat is allemaal belangrijk, want zo krijgen we betere sociale zekerheid, nietwaar? En dat is ondertussen ook al achteraan spijtig genoeg. Maar goed, zometeen meer leuke 70s op de radio. Never Gonna Give You Up, daar kan u van op aan. De muziek die blijft bestaan hier bij Demmerstad en de Party Train ook met Barry White. Dus zometeen naar deze van Liza Minnelli. Ken je deze nog? Losing My Mind. Het was een samenwerking van haar tezamen met de Pet Shop Boys.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
0: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.

En dat vond ik toch een stelletje krawaten bij elkaar, maar ze waren zo populair in 1994. De mannen van Good Shape, ja, dat mag je nog zeggen tegenwoordig, ja, de mannen van Good Shape en Take My Love. Wisten wij veel wat ze daarmee bedoelden toen, hè? Zat misschien tegen iemand helemaal anders, maar hadden er geen idee van. Zometeen deel 2 van de Party Train, eerst is er nog van Jubetaan. Ja.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben een voorakkoord gesloten. De leden moeten het nog goedkeuren, pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel, daar draait het conflict rond. Bij een vliegtuigcrash in het noorden van Duitsland zijn 2 doden gevallen, de 2 inzittenden van het sportvliegtuig. Dat stortte neer op een huis in de buurt van Bremen. In het huis was op dat moment niemand aanwezig. In Syrië zijn minstens 35 doden gevallen bij een ongeval met 2 bussen. 30 anderen raakten gewond. Dat meldt de Syrische staatstelevisie. Het ongeval gebeurde op een drukke verbindingsweg. Binnenlandse Zaken laat weten dat er op de ene bus leden van de veiligheidsdiensten zaten. Op de andere gewone burgers. Nafi Thiam is haar nationale titel in het verspringen kwijt. Ze werd op het Belgisch kampioenschap 2e. De titel is voor Amélie Koenen, een meisje van 16. Nafi Thiam komt terug uit blessure en is nog niet in vorm. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op wat lichte regen. Minima rond 17 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met buien, maxima tot 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warm.

En al zou ik het voelen, ik zou liever hebben dat je van mij afblijft. Want het is een beetje moeilijk als iemand want je zit te bepotelen terwijl dat je radio aan het maken bent natuurlijk. De Jacksons en Can You Feel It? Het enigste voordeel aan als een Jackson je gaat bepotelen is dat je, als je bijvoorbeeld in de United States woont, dat je dan een dikke vette klacht kan indienen en serieus langs de kassa kan komen. Want uiteindelijk komt dat niet in de rechtbank, maar je krijgt daar dan wat geld voor. Hè, om stil te blijven, zoals dat heet. Bruce en Bongo komt er zo meteen aan. Welkom in deel 2 van de Party Train. Guile, dat zijn we allemaal wel eens een keer, denk ik. Wat meer dan de andere keer. Dat is deze van Jermaine Stewart. Dat is Get Lucky.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Ja, als je te veel protonen in je kont krijgt, dan heb je last van de Neutron Dance. Dan begin je spontaan dat te doen. Hè. De Pointer Sisters waren dat. Leuke platen uit 1985. Hoorde trouwens bij een film, als ik me niet vergis, bij een van die Eddie Murphy knallers. Ben het even kwijt. Met Axel F. die hij daarin vertolkte. Beverly Hills Cop, ja, oké. Okay. Ja, het brein werkt weer terug. Meevaller. Dit is Nielsen en Sexy Als Ik Dans.
1: Sexy.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Warme dagen. De coolste classics. Demerstad. Demerstad. Life.

de kerk, meer bepaald het Vaticaan, kon daar niet mee lachen, hè, met dit plaatje van Madonna in der tijd. Want wat daar allemaal in voorbij kwam in die videoclip, wat een schande. Like a Prayer en Madonna hier bij Deverstad. Daarvoor nog Casey in the Sunshine Band. En Get Down Tonight. Wat is voor een beetje plezier te maken, de mensen. Je moet daar niet direct expliciete dingen bij beginnen te denken. Zover is het nog niet, hè. Zeg, het is nog vroeg op de avond. Dit is Midnight Star en Midas Touch.

Dat is al meer dan ene keer uitgebracht, maar dit is voor iedereen in het collectief geheugen waarschijnlijk de grootste hit uit 2021. Justin Wellington met Small Jam. En Aiko, Aiko, doet die doet die doet die, ja, al te plezant, hè. Dit zijn de Bee Gees en Stayin' Alive. Well,

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons stelt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
0: Tegmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
3: Wauw!
0: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478-44-0822 www.tegmatica.be.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: De

Veel Amerikanen die in der tijd in Duitsland waren gestationeerd, met dikke tegengoesting soms, die verveelden zich en die waren blijkbaar kwalitatief goed genoeg om iets mee te doen, muzikaal. Hathaway was daar bijvoorbeeld een prima voorbeeld van, Turbo Beat trouwens van Snap ook. Maar Hathaway kreeg je dus op de radio met What Is Love, dat was er ineens mossel patat op in 1993. Zometeen meer Party Train bij Demerstad. Chris staat er helemaal klaar voor. Tot en met middernacht neemt hij je mee. Ik laat je alvast richting het nieuws van 10. En tot aan Chris met René en Angela. En save your love for your number one. Ja, maak die keuze maar goed. Hè? Hopelijk heb je een glazen bol.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn al meer dan 160.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is daar.
4: Het vuur is een beetje in kracht afgenomen, maar is ook absoluut nog niet onder controle, hoor. Het is hier nu een klein beetje beginnen te regenen. Maar goed, dat heeft het gisteravond en vanmorgen ook gedaan. En ja, dat doet niet zo heel veel. Wij staan hier nu ook echt weer in de rook. Daar komt ook die typische hardnekkige brandgeur bij, die ook echt wel pakt op de adem. We voelen dat echt wel.
3: De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben een voorakkoord gesloten. De leden moeten het nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel. Daar draaide het conflict rond. In het recreatiedomein de Blaarmeers in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd die in de problemen was gekomen in een ondiepe speelplas. Een meisje van 1 jaar of 3. Ze is buiten levensgevaar, maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is.
5: Over dit incident kan ik niet meer vertellen, maar algemeen vanuit Redvet, Vlaamse Reddingsfederatie, kunnen wij zeggen dat wij echt schrik hebben dat zulke taferelen veel meer gaan voorkomen wanneer dat er overal mag gezwommen worden. Dus wij maken ons daar enorm veel zorgen over als er geen redders in de buurt zijn die geen AED, geen zuurstof hebben, wat er dan gaat geven.
3: Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Die ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. Remco Evenepoel wordt zo goed als zeker tweede in deze Tour. Het is 45 jaar geleden dat een Belg daarin slaagde. Lucien van Impe in 1981. De slotrit morgen in Parijs zal naar verwachting niets meer veranderen aan het klassement. De rit zelf moet Evenepoel ook liggen.
6: Het is een mooie etappe. Hè. Vandaag word ik er kort bij, dus misschien moet ik morgen maar revanche nemen. Maar we gaan wel zien wat er kan en wat er niet kan. Maar sowieso mag ik ook geen extreme risico's nemen om mijn tweede plek nog te verliezen.
3: De rit morgen is ingekort. De 40 kilometer aanloop naar Parijs is eruit gehaald. De renners starten op de Champs-Élysées. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op wat lichte regen, minima rond 17 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met buien, maxima tot 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller.

Duf, Kodo, Duze en Zelze Schreet en vertrokken alweer voor een extra uur Party Train. Dankjewel Bjorn voor jouw bijdrage. Wij doen er hier nog een schepje bovenop. Voilà, Kodo, daarmee begonnen we. Dit zijn alvast Diamond Spoon en Take a Ride in the Night. Kan spannend worden.

Voor zover ik weet, twee meisjes uit Italië. Ja, weinig van bekend. Ze hebben een paar hitjes gescoord. Je had Call of My Love, deze Happy Station. En dan hadden ze nog een soort van megamix. Ja, het was de groep Fun Fun en Happy Station. Een allereerste hitsucces in 1983. Straks hier in de Party Train, Luther Vandross. En She's a Super Lady, dat wil ik graag geloven. Maar eerst is het tijd voor Linda Carr. Party Train. Hier is High Wire.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: De zomer is hier! Radio Demerstad.
2: Zomerradio.

0: Ja, dat is waar. Het mag een beetje vooruit gaan natuurlijk. Kaoma was dat met de opvolger voor de Lambada. En de inspiratie was toen toch een beetje zoek, denk ik, om een originele titel te vinden. Dus werd het de Dansando Lambada. Maar wel een tweede hit in wording in de nazomer van 1989. Hier, Radio Darmstad met de Party Train. Ik heb zometeen Glass Night in the Pips voor je met A Taste of Bitter Love. En eerst neem ik je mee naar de Italo Dance Classics. Ja, ik weet het. Dat is lang geleden.
1: Zaterdagavond.
2: Zaterdagavond.
1: Party time, the party train.
0: Hier is of.

Eerste kus witloof, eerste kus mosselen. Ja, we hebben mosselen gegeten vanavond. Ja, dat is lekker, lekker. Het waren eerste kus mosselen. Dus hier ook, hè, First Choice en Dr. Love. Daarvoor de Gladys Knight and the Pips met The Taste of Bitter Love uit 1980. Welkom in de party train. De danspasjes die mogen nog eventjes losgeswingd worden. Met zometeen Madonna, Borderline en eerst Cool and the Gang.

Die hadden een hele schare fans rond zich. Ja, al die meisjes die werden helemaal gek van de Backstreet Boys. In de 90s waren ze ontzettend populair. Dit was even een hit in 96. Get Down, You're the One for Me. En Madonna was er ook bij met You Keep on Pushing Me Over the Borderline. Ja, iedereen heeft zo zijn grenzen. Zolang het maar geen grensoverschrijdend gedrag wordt. Want dan staan de kranten ervan vol natuurlijk. Hé, we gaan naar 11 uur toe. Ja, dat doen we onder meer met de Motors en Airport. Zometeen zijn wij bij je terug voor nog een nieuw uur Party Train.

0: het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn vandaag nog eens 6 dorpen geëvacueerd. Maar dat is niet omdat ze bedreigd werden door het vuur, zegt collega Louise Buquet, die daar is.
4: Dat is eigenlijk meer uit voorzorg. Het is zo dat er boven die dorpen die geëvacueerd zijn, boven die campings, dat er opeens heel veel rook daarboven hing. Dat is ongezond en dus hebben politie en brandweer gezegd, we gaan die mensen preventief evacueren, naar beter gebied brengen.
3: Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Die ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. En op het EK skiën heeft Fran van Houten brons gehaald op de wedstrijd over 1 ronde. Ze had haar halve finale gewonnen, maar moest in de finale een Franse en een Italiaanse laten voorgaan. Het is de 11e Belgische medaille op het EK. Dat eindigt morgen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op wat lichte regen. Minima rond 17 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met buien, maxima tot 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.

Hele fijne avond, het nieuws van 11 uur hebben we ook weer gehad. En dit is het vierde uur van... The Party Train. Inderdaad, begonnen met Man Without Hats en je hoorde de Safety Dance. Chris van Opstal. Ik blijf nog bij je tot middernacht. Zometeen onder meer Tullio de Piscopo met Stop Bagon. Een hitje uit 1984 in de toenaangevende disco's helemaal gek gedraaid. Marissa Turner is erbij met Don't Need to Know Your Name. Maar eerst Carol Douglas. Zet u in gevechtshouding in de Kung Fu Fighting. Everybody.

De plaat hè, voor de toen toonaangevende disco's in 1984. Tolio de Piscopo en Stop Bagon. Dit is Demerstad met de Party Train. Zometeen Apollonia 6. Dat waren mooie dames. Een schone verschijning. Met z'n drieën waren ze en de sex shooter. Maar eerst Les Polnareux et vous en C'est l'amour. C'est l'amour.

zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio D.

Mijn moeder zei altijd, als uw kop niet vaststond, dan zou je die ook nog vergeten. In dit geval brengt alles mee, hè, als je komt vijven. Bring your own body to the party. Het was take 5. Daarvoor PM Dawn met Set Adrift on Memory Bliss, gebaseerd op True van Spandau Ballet. En daar dan ja, een beetje onder gezet. Dat was origineel in 1991. Dit zijn die van 5 Star met Rain or Shine. Ja, het zal rain zijn morgen. Nou ja, we zaten erop te wachten, hè. You're

0: Hoera, kijk eens aan Nelly Furtado. Was dat een Forza, Forza. We hadden ook de Philadelphia International All-Stars met Let's Clean Up The Ghetto. Daar hebben we nog alle tijd voor, denk ik. Alhoewel, we gaan naar het nieuws van 12 uur, beste vrienden. Met straks onder meer Vanessa Williams, Let's Do The Right Stuff. En ik zie dat ook Al Jarreau gearriveerd is. Die moet hier nog iets doen in de tuin, blijkbaar. Toch? Ja, hè? Party Train. Hier is de Roof Garden.
1: Oh, yeah. That's it, that's it, that's it. That's it, baby.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Berlijn is een auto ingereden op de Pride, de optocht van de Holibi-gemeenschap. Daarbij zijn zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen. De politie gaat ervan uit dat de bestuurder met opzet op de groep is ingereden. Volgens getuigen is hij te voet weggevlucht. De politie is een zoekactie gestart. De Pride is stopgezet. De waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan is opnieuw van kracht, voor de 3e keer al deze zomer. Het komt omdat het KMI opnieuw een aantal heel warme dagen voorspelt. En dat zorgt voor risico's bij kwetsbare personen. Joris Monus van het departement Zorg.
4: Basisadvies is natuurlijk altijd om jezelf te beschermen tegen de hitte door koels op te zoeken en voldoende te drinken. Daarnaast kan je andere mensen die het moeilijker hebben om afkoeling te vinden, kan je die helpen door gewoon eens even bij hen te checken, telefonisch of even langs te gaan. En die mensen, wanneer het nodig is, ook te begeleiden naar ruimtes waar het koeler is. Denk aan publieke plekken die toegankelijk zijn.
3: Bijvoorbeeld een bibliotheek of een winkelcentrum. En Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij schakelde in de halve finale de Italiaan Luciano Darderi uit in 3 sets. Zetstanden waren 5-7, 7-6 en 7-6. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op wat lichte regen, minima rond 17 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met buien, maxima tot 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.
5: Nummer 1 in classics. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom,

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Berlijn is een auto ingereden op de Pride, de optocht van de Holibi-gemeenschap. Daarbij zijn zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen. De politie gaat ervan uit dat de bestuurder met opzet op de groep is ingereden. Volgens getuigen is hij te voet weggevlucht. De politie is een zoekactie gestart. De Pride is stopgezet. De waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan is opnieuw van kracht, voor de 30e keer al deze zomer. Het komt omdat het KMI opnieuw een aantal heel warme dagen voorspelt. En dat zorgt voor risico's bij kwetsbare personen. Joris Monens van het departement Zorg.
4: De basisroutine is natuurlijk altijd om jezelf te beschermen tegen de hitte door koelte op te zoeken en voldoende te drinken. Daarnaast kan je andere mensen die het moeilijker hebben om afkoeling te vinden, kan je die helpen door gewoon eens even bij hen te checken, telefonisch of even langs te gaan. En die mensen, wanneer het nodig is, ook te begeleiden naar ruimtes waar het koeler is. Denk aan publieke plekken die toegankelijk zijn.
3: Bijvoorbeeld een bibliotheek of een winkelcentrum. En Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij schakelde in de halve finale de Italiaan Luciano Darderi uit in 3 sets. Setstanden waren 5-7, 7-6 en 7-6. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op wat lichte regen. Minima rond 17 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met buien, maxima tot 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk in de buurt van Bordeaux blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn al meer dan 160.000 mensen geëvacueerd. De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en Brusselse regering hebben een voorakkoord. De leden moeten het nog goedkeuren, pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel, want daar draait het rond. In het recreatiedomein De Blaarmeers in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd gisteravond. Een kleuter kwam in de problemen in een ondiepe speelplas. Een meisje van 1 jaar of 3. Ze is buiten levensgevaar, maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is. Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Dat ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. Remco Evenepoel wordt zo goed als zeker tweede in de Tour. Het is 45 jaar geleden dat een Belg daarin slaagde. Lucien van Impe deed het in 81. De slotrit in Parijs zal naar verwachting niets meer veranderen aan het klassement. Die rit zelf moet Evenepoel trouwens ook liggen. De rit is wel ingekort. De 40 kilometer aanloop naar Parijs is eruit. De renners starten op de Champs-Élysées. Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden. Daarna afwisselend zon. Met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond. Maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.